0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
3: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
4: Of zoals wespen van mijn terras.
2: Of zoals indringers uit je tuin.
4: Oh ja.
2: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
5: Stop, identificeer jezelf.
2: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
6: Hoogstraten aardbeien.
7: Nostalgie. Iets over zes. Heel goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, jij begint met nieuws over de kleuteropvang.
8: Ja, de zorginspectie buist 1 op de 20 crèches die kleuters opvangen. Het gaat om plaatsen waar je per begeleider meer dan 18 kinderen ziet. Het maximaal aantal dat crèches mogen opvangen. Of waar de kinderen niet op een binnenplaats konden spelen. Begeleiders weten ook niet altijd hoe ze moeten reageren in een crisissituatie. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag. Of bij een brand in die kleuteropvang. Ook de kwaliteit van de crèches verschilt sterk van gemeente tot gemeente. Komt voor een deel omdat het Vlaamse kwaliteitslabel sinds 1 september is afgeschaft. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop oplichters het rekeningnummer hadden vervangen door dat van hun rekeningnummer. Tot nu toe gaat het om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven vraagt ouders en studenten om die betaalgegevens altijd goed te controleren voor ze geld overschrijven. Want zo'n 10.000 studenten of ouders moeten dat inschrijvingsgeld nog altijd betalen. En nu we het toch over centen hebben, voetbal, onze topclubs in de hoogste voetbalklasse, de Jupiler Pro League. Die verdiende sinds het seizoen 2021-22 zo'n 1,5 miljard euro met het transfereren van spelers. Het gaat dan om Club Brugge, Anderlecht, Racing Genk, Agent en Antwerp. En als je daar dan de uitgaven van aftrekt van spelers die de clubs zelf aankochten, dan maken die toch samen nog altijd bijna 800 miljoen pure winst op de transfermarkt. Club Brugge is het team dat het meeste geld binnenkreeg sinds 2021-22. Incasseerden ze ruim 400 miljoen euro aan transfers.
7: Gaan die daar eens een leuke barbecue mee organiseren met die winst? Of hoe zit dat dan eigenlijk?
9: Nostalgie weer.
8: Stilaan opklaringen vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 21 graden. Enkel in de Ardennen regent het of vallen er buien. Morgen schijnt geregeld de zon met soms wat hoge wolkenvelden en tot 21 graden. Zaterdag brede opklaringen met soms wat wolken. En zondag afwisselend zon en wolkenvelden. Weekend maximaal rond 21 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: De 3 van Nostalgie.
11: Wij zijn
12: Nostalgie.
10: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
13: Sander en Veronique.
7: De donderdag trekken we samen in gang. Ik heb de naftbak alvast volgegoten met goede platen van Queen, Bob Marley, Eurythmics en Whitney Houston. Jij doet de rest. Welkom in de leukste ochtendclub. We are music. Ook al wakker, laat gerust van je horen in die nostalgie-app, hoor.

0: Queen met You Don't Fool Me. Zometeen Bob Marley. One Love. Het zal wel zijn. Een beetje liefde op deze donderdagochtend.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, donderdag vandaag. En een nieuwe maand is ook weer aangebroken. Dag Sander en dag Stellatje.
0: Een goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Inderdaad, ook Stellatje is erbij vanochtend op de eerste dag van oktober. Dat betekent dat die herfst toch wel echt in aantocht is. Hè?
2: Is dat ter aanleiding van Kwispeldag morgen dat je ze meebrengt dan?
0: Het is eigenlijk omdat mijn vriendin opname zat.
2: Okay.
0: Mijn vriendin is een reclameproducer. Die maakt reclamespots en die had opnames. Normaal gaat ze met haar mee naar het werk. Maar
2: vandaag
0: zit ze hier bij ons.
2: Oké. Okay,
0: lekker gezellig.
2: Superleuk. Morgen neem ik ook ons cookie mee.
0: Dat is Kwispeldag natuurlijk.
2: Tuurlijk.
0: Dan gaan ze elkaar voor het eerst ontmoeten. Ben ik wel eens benieuwd naar.
2: Snuffel, snuffel. Oh, dat wordt leuk. Dat wordt leuk. Ah, en in onze club zijn ze ook al wakker.
0: Ja, Peggy is al wakker. Goedemorgen, Vero en Sander. Ben al aan het werken. Oortje in. En het werken gaat heel vlot met de leukste ochtendshow van het land. Met die toffe muziek in mijn oor. Gert uit Geel stuurt goedemorgen scheetjes. Geniet van de dag. Wim uit Brecht is al aan het werken in de haven van Antwerpen. KI 913. Lekker droog is de cabine, stuurt hij. Edwin uit Tienen die stuurt goedemorgen, Sander en Veronique. Het wordt weer een prachtige muzikale dag. En Marina zegt goedemorgen, Vero en Sander. Mij aan het klaarmaken om te gaan werken op de luchthaven. Fijne dag ook voor jullie. Amai, lekker naar de luchthaven. Lijkt mij een fijne plek om te werken, Marina. Altijd een beetje vakantiegevoel. En altijd mensen blij mogen maken die vertrekken naar een leuke bestemming. Iets zonnigs misschien. Misschien Jamaica wel.

0: heerlijk zomersfeetje met Bob Marley en The Wailers. Zometeen Whitney Houston en ook Shawn Mendes. Die wil graag zijn ex terug, denk ik.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, weer tijd voor de vraag van de dag. En ik trek met heel veel plezier mijn ballenbar dichterbij. Hè.
0: Het is 6:15 en mijn vrouw gaat in de bar gaan hangen. Dat is toch een beetje vroeg?
2: Nee, dat is een winkel. De ballenwinkel. De snoepwinkel.
0: Wow, dat is weer een woord dat ik niet ken.
2: De snoepbar. Kent je dat dan?
0: Dat ken ik wel. Omdat je het nu verteld hebt.
2: Maar in plaats van snoep zitten er ballen in met vragen. Dus dit is dan de ballenbar.
0: Draai die aan je ballenbar.
2: Met een chique bak.
0: Ja, nu, dat snap ik wel.
2: Ah, voilà.
0: Allee, wat komt eruit?
2: Voilà, hier gaan we. Voilà, ik heb hem. Dat weet ik al wat dat bij u is. Bekijk jij de menukaart al online voordat je naar een restaurant gaat?
0: Wie weet.
2: Dat is een inkopper bij u, dat weet ik al.
0: Wie weet. Ik zal het zo meteen vertellen.
2: Ja, maar laat het eens even weten of jij dat ook altijd doet. Even online, even opzoeken naar het restaurant dat je gaat. Bekijk je al even wat er op het menu staat of niet?
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
4: Bel op onze makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Mannekes,
9: Bompie,
8: vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
9: Oh.
8: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
8: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
15: 30 ideeën voor pastaschotels
14: in Libelle Lekker naar
15: de 5 beste beleggingen van het moment
14: in Trends of naar
15: Belgische politiek achter de schermen
14: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
17: Ah, ik ben het beu!
18: Oei.
17: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
18: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
17: Ja, en hoe verder, lief.

0: have you. Dat is meteen Bon Jovi, Living on a Prayer. Eerst nog over die menukaart.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Een niet zo moeilijke vraag vond ik nu in onze ballenbar. Bekijk je een menukaart al online voordat je naar een restaurant gaat of niet? Sander, moet ik het eigenlijk nog vragen aan jou?
0: Ja, ik vertel het antwoord pas als ik weet wat er in de app allemaal geantwoord is.
2: Ja, in de app is het 50-50 bijna, vind ik.
0: Ja, 50-50 zegt ze dan. Het is enkel Johan uit Sint-Niklaas die zegt dat hij dat doet. Nancy uit Capelle zegt ja, doet het altijd, want zo kan ik zien of ze lactosevrije producten hebben. Robbie uit Dilsen doet het ook altijd. Daar aan de hand daarvan beslist hij of iedereen gaat eten of niet. Vanessa uit Aarschot doet het ook altijd, want ze is graag voorbereid. Gert uit Geel die kijkt ook altijd om te weten of er vegetarische gerechten zijn. En dan is er ook nog Lore uit Brugge, die doet het niet. Die laat zich graag verrassen.
2: Allee, Sander.
0: Tuurlijk doe ik dat. Dat weet je toch? Ik doe dat
2: ja,
0: altijd.
2: Dat weet ik,
0: elk
2: ja.
0: restaurant, ik zoek het op. Ik beslis nu wel niet op voorhand wat ik ga eten, maar ik moet het wel al gezien hebben, dus wat er te verkrijgen is. Doe jij dat nooit? Dat geloof ik niet.
2: Jamais. Ik zweer dat op mijn kind. Dat doe ik nooit.
0: Maar wat doe je dan als je bij een restaurant komt?
2: Dan krijg ik de kaart van de ober en dan kijk ik in de kaart.
0: Ja, maar dan is er misschien niks dat je lekker vindt.
2: Zo moeilijk zin ik nou niet, Sander.
0: Maar de Antwerpse Veronique kwam weer even boven.
2: Maar allee, er is toch altijd wel iets dat je lekker vindt.
0: Ja, dat is waar, maar ja, ik moet dat toch op voorhand weten.
2: Oh,
0: want
2: nee.
0: Soms kies ik ook mijn restaurant aan de hand van de gerechten waar ik zin in heb.
2: Moffa.
0: Bijvoorbeeld, ik heb zin in een hele goede vol-au-vent. Dan weet ik, oké, in die brasserie hebben ze vol-au-vent. Dat ziet er goed uit. Ja, dat kan ik doen.
2: De adressen die je kent, ga je toch niet meer op voorhand kijken?
0: Jawel, want misschien is dat veranderd of hebben ze suggesties of zo.
2: Maar allee.
0: Echt waar? Jij nog nooit gedaan?
2: Maar nooit?
0: Oké.
2: Dat doe ik echt nooit.
0: Living on the edge eigenlijk.
2: Maar ik vind dat net leuker, een verrassing van wat zouden ze hier allemaal hebben? Oh, eens kijken in de kaart.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Nostalgie.

0: Veronique, heb jij ooit tomatenpuree gegeten in je leven?
1: Vaak, elke week denk ik, ja.
0: In een gerecht, maar heb je het ooit al rauw gegeten? Tomatenpuree, gewoon uit de bus.
1: Nee.
0: Het is de nieuwste trend online, we hebben het er zo meteen verder over.
2: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie, 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
3: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Hoe mag die steek gebakken zijn?
5: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Los, zoals ze zeggen, hè?
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Oh my zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
10: B-bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Gekende buurt pas echt frigo als je klokal een kamiskus doet.
13: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
14: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
15: Goedemorgen, Veronique. Dit is Jacques van der Wal hier. Het is echt fantastisch om jou zo vroeg op de radio te horen. Het is wel echt heel vroeg, maar toch fantastisch.

0: Jamie Lydell met het heerlijke zomerse Another Day. Zometeen 4 Non-Blondes met WhatsApp.
1: Maar eerst gaan we verder op de Jané-vraag van gisteren aan de tafel van Gert natuurlijk. Verbijstering om wat de Nederlandse influencer Monica Geuze aanprijst als snack. Hou je vast, toch wel een beetje speciaal hoor. Als zelfs dit viraal gaat, dan zijn we verloren, wordt er gezegd. Monica blijkt graag tomatenpuree van een bepaald merk direct uit de tube te eten. En in verschillende winkels was natuurlijk de tomatenpuree volledig uitverkocht.
0: Ja, zoals bij de Albert Heijn inderdaad, zat de bus van Albert Heijn, tomatenpuree. Zij eet dat gewoon op de vinger en in de mond. En in Nederland en in België is dat bijna niet meer te vinden, die tomatenpuree van Albert Heijn.
1: Ja, ik ben weer achter, denk ik, maar ik... Wat?
0: Ja, dat verbaas ik niet natuurlijk. Maar de Jané-vraag was, zou jij tomatenpuree uit een tube eten? Gisteren was het best verdeeld, de reacties.
1: Ja, inderdaad. Ja, 20% van de kijkers vond het lekker. 80% vindt van niet.
0: En gisteren zat onder andere Alicia Geschinska, de filosoof, en Herman Brusselmans aan tafel. Alicia Geschinska, die had het al geprobeerd.
2: Het is heel lekker, heel gezond. Vol vitamine A, B, C, kalium, ijzer. Het is keigoed voor je huid.
3: Hupla, daar gaan
0: En Herman Brusselmans die heeft het live aan de tafel geprobeerd. Mm-hmm. En die vond er dit van.
4: Ik vind het verschrikkelijk.
3: Oké. Okay. Ja. Beetje graag tomaten sowieso.
0: Ja, tomaten eet hij wel graag, maar tomatenpuree niet. Heb je het ooit al geprobeerd?
1: Nee.
0: Ik heb het al geprobeerd.
1: Dus ja, ik weet niet goed wat ik moet doen met mijn bordjes zelfs.
0: Ik vind het lekker.
1: Je vindt het lekker?
0: Ik heb het ook geprobeerd voor de hype. Ik heb een vriendje dat blijkbaar al jaren doet tomatenpuree eten.
1: Maar echt?
0: Ja, we waren aan het koken samen. En die neemt ineens een hap van die tomatenpuree. En ik zeg, wat doe jij nu? En hij zegt, dat is echt lekker. Ik heb het al geprobeerd. Ja, echt waar.
1: Allee, ga ik dan toch eens proberen.
0: Maar zou jij het proberen, ja of nee? Tomatenpuree uit een tube? Laat het even weten in de nostalgie-app. Ondertussen 4 Non-Blondes per WhatsApp. Wat is het volgende dat zo viraal gaat gaan?
1: Schoensmeren. Kinderen was te bekennen. Die kennen mensen, ze doen, alles wordt nagedaan.
0: Schoensmeren eten of zo?
1: Ja.

0: Kenny Loggins. En links, en rechts, en links, en rechts.
1: Dat is wel niet voor u, hè?
0: Zal wel zijn. Eet jij tomatenpuree? Of zou jij toen tomatenpuree recht uit de tube eten? Dat is de vraag die Jan vraagt gisteren bij de tafel van Gert. De Nederlandse influencer Monica Geuze doet het. Laat even weten of jij het zou overwegen in onze nostalgie-app. Zometeen na 7 uur kom je te weten of Veronique het in haar keel zou duwen.
2: Al wel weten, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak. Zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
3: Lekker, echt lekker.
4: Nu ook in je Maxizo winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
6: Was dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog 1...
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op te eten? Of?
7: Nee, het is voor...
8: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
10: Oh, dan de die. En de die?
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: En de deze.
9: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Oh, zalig, hè?
12: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
11: Oei. Met een enkel.
12: Schat, ça va?
11: Nee.
12: Wat kun je er nog op staan?
11: Zo'n beetje.
12: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
11: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
12: Ah, dat is in orde dan.
13: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
14: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
15: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
16: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
15: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
17: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Lekker! Echt lekker!
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 6:55. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, je begint met nieuws over de kleuteropvang.
18: Ja, de zorginspectie buist 1 op de 20 crèches die kleuters opvangen. Het gaat om plaatsen waar er per begeleider meer dan 18 kinderen zitten. Het maximaal aantal dat crèches mogen opvangen. Of waar de kinderen niet op een binnenspeelplaats kunnen spelen. Begeleiders weten ook niet altijd hoe ze moeten reageren in een crisissituatie. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag of bij een brand in de kleuteropvang zelf. Ook de kwaliteit van de crèches verschilt sterk van gemeente tot gemeente. Komt voor een deel omdat het Vlaamse kwaliteitslabel sinds 1 september is afgeschaft. Binnenkort valt er een infobrochure in je brievenbus die je voorbereidt op noodsituaties. Het Nationaal Crisiscentrum stelde die gids samen met concrete tips, aanbevelingen en praktische stappen wat je moet doen als er een noodtoestand is. Zoals waar vind je correct informatie, wie zijn je contactpersonen, wat moet er allemaal in mijn noodpakket en waar moet ik schuilen bij een ongeval met een giftige stof. Lancering gebeurt niet toevallig vandaag. De eerste donderdag van oktober is het altijd nationale testdag van het alarmeringssysteem Be Alert. Vandaag sturen 260 steden en ook gemeenten en provincies een testbericht naar de inwoners. En dan ook voetbal. Onze topclubs in de hoogste klasse, de Jupiler Pro League, die verdienden sinds het seizoen 2021-22 zo'n 1,5 miljard euro met het transfereren van spelers. Het gaat dan om Club Brugge, Anderlecht, Racing Genk, Gent en Antwerp. En als je daar dan de uitgaven van aftrekt van spelers die de club zelf aankochten, dan maken die samen toch bijna 800 miljoen euro pure winst op die transfermarkt. Club Brugge haalt het meeste geld binnen, ruim 400 miljoen euro aan transfers.
5: Nostalgie weer.
18: Als het licht wordt, gaat het ook opklaren. Blijft het droog vandaag bij 16 tot 21 graden. Enkel in de Ardennen wat regen of een bui. Morgen schijnt geregeld de zon met hoge wolkenvelden en tot 21 graden. Zaterdag brede opklaringen met soms wat wolken. Zondag afwisselend zon en wolkenvelden en weekend maximaal rond 21 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: De drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
19: Nostalgie.
5: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
20: Sander en Veronique.
1: Donderdagmorgen, het weekend staat al een beetje te lonken. Hè? De zon die gaat zo meteen haar best doen. Dus wij gaan het gewoon ook doen. Nog een dagje knallen en we zijn officieel weekendmensen. Welkom.

0: Ze hebben nu in de gaten, hè, de police. Every breath you take. Het is een stalkersnummer eigenlijk, hè. Zometeen Ultimate Chaos Casanova, het nummer dat ik op elk feestje op de dansvloer moet zijn. En meestal sta ik op het toilet als dat nummer begint.
1: Allee, waarom?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat is echt, dat is het universum.
1: Ach ja, het is bijna 6 over 7. Goedemorgen. Op de eerste dag van een gloednieuwe maand. Het ideale moment is om te starten met goede nieuwe gewoontes bijvoorbeeld. En daarvoor moet je zeker niet wachten tot de 1 januari.
0: En wat gaat jij beginnen dan vandaag van goede gewoontes?
1: Ik ben mijn fles water vergeten.
0: Dus goede gewoontes. Jij bent eigenlijk begonnen met slechte gewoontes.
1: Ik ben aan het afbouwen. Ja, ik snap het niet.
0: Afbouwen of aftakelen? Wat is het?
1: Beide. Aftakelen ook. Ik heb niet goed geslapen, joh, vandaag. Het gaat niet.
0: Goh. We zijn voorbij het hoogtepunt, jongens. De rollercoaster gaat
1: alleen maar naar beneden.
0: Alleen maar naar beneden.
1: Nu, een van de gewoontes die we gewoon gaan blijven verder doen, dat is natuurlijk onze ja-nee-vraag. Elke dag kijken we met Aarons ogen natuurlijk naar de tafel van Gert of Tinnen of binnenkort ook Ruben. En elke ochtend pikken we dan eentje van die vragen uit. Nu, de vraag van gisteravond was: zou jij tomatenpuree uit een tube eten? Dat was een vraag omdat de Nederlandse influencer Monica Geuze, knappe madame, die doet dat wel. En daardoor was alle tomatenpuree in de Albert Heijn meteen uitverkocht.
0: Zou jij tomatenpuree eten, Veronique de Kok, uit een tube, ja of nee?
1: Goh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik wil het wel eens proberen.
0: Ik zeg ja. Jij zegt ook ja?
1: Mijn...
0: Wat is het nu?
1: Mijn bordje kantelt zo'n beetje. Ik weet het niet. Ik wil het proberen, maar ik weet niet
0: wat
1: het
0: dus lekker is. Dat is dus ja, hè? Dat zou ik dus doen, hè? En onze producer die zegt nee. En die kijkt ook heel vies terwijl hij dat zegt.
1: Waarom? Eet jij geen tomaten misschien?
0: Hij durft dat gewoon niet, denk ik. Ik zal het zeker doen. Ik heb het ook al gedaan. Het is lekker. Punt.
1: Het is lekker.
0: Het is een soort, ik noem het bougie ketchup.
1: Wat is bougie?
0: Zo'n beetje zo chic. Zo'n beetje zo... moet ik dat nu uitleggen?
1: Ja, oké, ja.
0: Bougie. Dat is geen bougie van in de garage.
1: Oh, maar Sander, alsjeblieft, joh.
0: Bougie, ja. Zo wat fancy. Het is fancy ketchup,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Bon. In onze reacties, in onze app, zijn er ook heel uiteenlopende reacties. Christa uit Assen zegt: ik zou geen tomatenpuree eten. Verse tomaten uit onze serre vind ik het lekkerst. Wel, I agree. Ans uit Brugge die zegt: dat zou ik niet doen, tomatenpuree zo eten. Maar hebben niet alle mensen wel iets met een... wat een ander niet doet, hè? Mijn schoonfamilie kijkt raar als ik kaas en confituur op een boterham doe bijvoorbeeld. Dus als ze, en ik kijk dan raar als ze marsepein op een boterham leggen. Ja, Peter, ik snap dat wel.
0: Peter en Beverwaas eet het al meer dan 30 jaar als zijn moeder vroeger spaghetti maakte. Stond er een potje tomatenpuree op tafel en dat was het voor hem. Hij at dat volledig op. En Eddie die at tomatenpuree met de frietjes toen hij nog kind was. Meer dan 50 jaar geleden. Als hij een vrouwtje tomatenpuree gebruikt, haal ik de rest met mijn vinger eruit zodat er niks meer in het blikje zit.
1: Dat zal zo'n beetje als ketchup zijn zeker dan? Ja, denk ik, zoiets. Ja.
0: En ook Heidi uit Basel die er al eens tomatenpuree eten.
1: Ja, die hebben we aan de lijn hangen. Goedemorgen, Heidi.
2: Goedemorgen, Veronique en Sander.
1: Zeg, jij zit nu aan het ontbijt, heb ik me laten vertellen. Ben je nu ook al...
2: Ja, maar zonder ketchup. Zonder tomatenpuree.
1: Dus geen tomatenpuree op je boterham?
2: Nee, nu niet. Zo ver gaan we niet.
1: Maar je durft het wel al eens te eten, hè?
2: Ja, zeker als we iets maken met tomatenpuree, spaghetti of zo. Ja. Of iets anders waar dat dan in moet. Dan hou ik altijd van mij wel iets over.
1: Oké, en waarom is dat zo lekker? Waarom vind je dat zo lekker om dat zo te eten?
2: Ik vind dat Sander het goed omschreven heeft. Fancy ketchup.
0: bougie heb ik gezegd.
2: Bougie ketchup.
0: Zeg, Heidi, ze hebben mij hier ook gezegd, onze producer, dat je eigenlijk maagproblemen hebt, maar dat je toch die tomatenpuree eet.
2: Ja, te sterker dan mezelf. Dan zet ik het voor op.
1: Maar hè?
0: Bij ons in Sint-Niklaas, Heidi, zei ze vroeger, een kermis is een geesteling waard. Dus ik denk dat het dat een beetje is eigenlijk.
2: Ja, wel klopt.
1: Voilà. En wel, ik ga het toch eens proberen. Ik zal het morgen laten weten.
0: Dat is goed. Nee. Heidi, geniet nog van je ontbijt. Wat ligt er wel op de boterham?
2: Muesli
0: op je boterham? Muesli.
1: Nee, ja. In de plaats van een boterham.
2: Nee, wij eten geen... Morgens ontbijt is mijn muesli.
0: Ah.
2: Dat is bij mij met yoghurt.
1: Lekker.
2: Oké.
0: Je kan er misschien nog wat tomatenpuree bij doen, hè? Stel ik eens, hè?
2: Ja, misschien kunnen we dat eens proberen. Ik laat dat ook eens weten.
0: Oh man, ik hou zo van Heidi. Ongelooflijk.

0: Goedemorgen, 16 over 7 met Amy Winehouse. Ik moet zeggen, gisteren waren het toch wel wat wolken, minder zonnig. Vanmorgen ook al heel wat regen. Ik heb zo echt het gevoel, Sander, dat de herfst echt in het land is. Hè. Je voelt dat toch zo binnensluipen. Hè? En dan mis ik de zomer.
1: Je voelt dat inderdaad wel binnensluipen.
0: Maar ja, ik mis dat. Ik vind het verschrikkelijk al.
1: Jij zit echt met een tekort aan zon eigenlijk nu al.
0: Ik vind dat niet leuk. Ik vind dat echt niet leuk.
1: Ik weet niet of het op dit moment heel erg zonnig is.
0: Het is nog donker.
1: Maar bij Sean Dont en Lenke van Olmen kan je een reisje winnen deze week.
0: Ja.
1: Naar Zuid-Tirol.
0: Dat is dan weer wel leuk.
1: Ja. Het zal wel zijn. Jouw lederhozen mogen al klaar. Anton aus Tirol zingen, schnaps drinken. In Zuid-Tirol dus.
0: En wel, ik was al aan het kijken voor de skivakanties. Hè?
1: Maar het is een relaxvakantie die je kan winnen. Oh, ook wel heel erg leuk. Vandaag is jouw laatste kans om mee te spelen in Chance Muziekcafé. Met een spel dat jij zo goed zou kunnen, Veronique. Songteksten aanvullen.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ik denk dat jij dat ook goed zou kunnen.
0: Ja,
1: alleen mag jij
0: dus... Ja, mag je niet meedoen, zeker?
1: Contractueel gezien mag jij niet meedoen.
0: Dank je, Sander.
1: Ik ga nog wat verder jodelen om mij op te warmen.
0: Ja, maar straks gaan we ook eens horen bij Erwin, hè, omdat zonneke er vandaag nu wel gaat doorkomen.
1: Dan kunnen we lekker jodelen om de donderdag op gang te jodelen.
2: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
5: Dag manneke.
6: Hey.
5: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
6: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
5: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
6: Ook landbouwer.
5: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
6: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
5: Ja, slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imoscoopman!
10: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet

0: kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
2: Ja, nog 1 meter.
3: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Hoi, Elle Kalleboud hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie.
6: Goed.

0: Bridges en Night Fever. Groot nieuws van Clouseau trouwens net binnengekomen.
1: Het weer met Erwin.
0: Komt een extra show op 7 augustus in het Koning Boudewijn Stadion.
2: En jij gaat, hè?
0: Ik ga, inderdaad. Ik ga naar de tweede show.
2: Ah, je hebt al tickets en zo.
0: Ik heb al tickets.

0: is gekocht.
1: Zeker. Allee zeg, wauw.
0: Onze weerman Erwin. Goedemorgen Erwin.
2: Goedemorgen, dag Sander en Veronique.
0: Zeg, jij bent van dezelfde streek als de boys van Clouseau. Ga jij ook gaan naar het Koning Boudewijn Stadion?
2: Ja, ik ga toch proberen een ticket op de kop te tikken voor het derde concert. Ja, Clouseau komt oorspronkelijk uit Sint-Genesius-Rode. Ik uit het Pajottenland, dus dat is vlakbij. En ik heb ooit Koen Wouters in 1988 nog aangekondigd op een lokaal radiostation.
1: Maar.
2: Dus ja.
1: Dat was zo leuk. Maar ik denk wel dat je snel gaat moeten zijn. Hè? Als je ziet het tempo, hoe snel die andere concerten zijn uitverkocht.
2: Ja, dat is ongelooflijk. En daar kan zoveel man binnen. Straf toch. Ja.
0: 120.000 tickets verkocht. Dat is gestoord.
1: Doen ze goed, hè.
0: Maar bon, laat het ons even houden bij waar Erwin het meeste over weet. Het weer natuurlijk.
1: Erwin, het is hier nog een klein beetje donker. Vanochtend was het aan het regenen. Wat beloof jij voor vandaag?
2: Ja, de dag start ook met veel bewolking. Zelfs nevel en mist is mogelijk in het centrum. En zeker in de Ardennen valt nog een hele voormiddag wat regen. Terwijl het aan zee stilletjes aan opdroogt en langzaam de zon verschijnt. En die opklaringen die breiden zich na de middag uit over de rest van Vlaanderen. En afgezien van een enkel buitje wordt het dan overal droog. Maar we hebben geen 25 graden meer op de teller. We moeten het vandaag stellen met 21. Maar dat is nog altijd uitstekend. Voor oktober.
1: Ja, qua temperaturen is dat goed. Hè? En morgen en de komende dagen?
2: Morgen vrijdag wordt een droge, rustige herfstdag met veel zon. Tijdens het weekend blijft het rustig. Bijna windstil zelfs. En dat zorgt vooral in de nacht en ochtend voor vorming van nevel en mist. En die kan lokaal wat lang blijven hangen zaterdag en zondag. Dus de zon die komt wel tevoorschijn, maar hier en daar duurt dat toch wel even. En die temperaturen blijven vastgeroest om en bij 20 graden.
1: Ah, wel, daar ben ik tevreden mee. Merci, Kees.
3: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, het is bijna 7:55 tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart. En je kon een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen Helam inkijken.
1: Ja, daarin lees ik dat oudere werknemers hun jongere collega's overgevoelig en minder weerbaar vinden. Jongere werknemers voelen ook meer mentale druk omdat ze leerden dat hun mentale gezondheid belangrijk is. Daarom zoeken ze ook vaker en sneller hulp als ze zich psychisch niet goed in hun vel voelen. En 6 op de 10 personeelsleden vinden ook dat hun werkgevers te weinig doen tegen stress en burn-out op de werkvloer.
2: Vinden jullie mij overgevoelig en minder weerbaar als jullie jongere collega's?
3: Nee.
1: Totaal niet.
2: Allee, doe maar verder.
1: Met een opmerkelijk verhaal uit de Verenigde Staten. Daar overleefde een vrouwelijke gevangene, Krista Pike, haar executie met 2 dodelijke injecties. Dat meldt haar advocaat en bevestigt ook het gevangeniswezen van de staat Tennessee. De vrouw bleef bij bewustzijn en ook haar hart bleef kloppen. Getuigen hoorden haar zelfs snurken. Krista Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een klasgenote in 1995. Ze zou de eerste vrouw zijn in Tennessee in ruim 200 jaar die wordt geëxecuteerd. En ik heb een tip als je nog een cadeau zoekt voor je vriendin of voor je vrouw. Namelijk de nieuwe versie van de moeder van alle kookboeken.
0: Ach,
1: ons kookboek van de Boerinnenbond, ja, inderdaad.
2: Als ik dat cadeau geef, Bart, dan moet ik een week, op de,
0: een week
2: op de zetel slapen, denk ik.
1: Er zijn al 2,5 miljoen exemplaren verkocht en er is nu een nieuwe versie op de markt. 100ste verjaardag viert de Boerinnenbond daarmee. Het staat ook in het kanon van Vlaanderen. In beginjaren vond je vooral recepten voor een evenwichtige maaltijd. Vlees, patatjes en groentjes. Ja. Maar door de jaren heen verdikte dat kookboek van de Boerinnenbond en evolueerde het mee met de eetcultuur en keukentrends die je ook nu terugvindt in de nieuwe versie van dat kookboek. Het ligt vanaf 27 januari volgend jaar in de winkel. En vandaag start de voorverkoop. Meer info vind je op onskookboekvanferm.be. Er staan 650 nieuwe recepten.
0: Nieuwe recepten, dat vind ik nu wel interessant. Hè? Ik heb, lach niet, hè, echt waar. Toen ik trouwde, was ik 22. Ik kwam letterlijk van thuis, waar ik nooit een klop heb moeten doen in thuishouden. Helaas, hè, dat bleek dus achteraf.
1: Ja.
0: En ik heb van mijn vriendinnen toen die mee waren op vrijgezellen 3 kookboeken van de Boerinnenbond gekregen.
2: Dus
0: ik denk dat de tip redelijk duidelijk was.
2: Dus 3 aparte vriendinnen had hij al dat ons kookboek gegeven.
0: Ja, dat was duidelijk.
2: En heb je die nog, die kookboeken?
0: Ik heb die nog. En ik heb die ook effectief gebruikt, want ik wist echt letterlijk niks.
2: En kan je nu goed koken?
0: Dat laat ik in het midden.
4: Sta op met Veronique de Kok.

0: Goedemorgen, bijna 7:30. Je bent al wakker, hopelijk ook mentaal. Wij zorgen voor die goede start. Je moet toch iets minder vlot gaan vandaag. Maar zometeen kan jouw donderdag op slag een pak mooier worden, Sander.
1: Ja, want we gaan weer quizzen. De quiz van je leven staat klaar. Tenminste, de vragen die staan nog niet klaar. Want die hangen natuurlijk helemaal af van jouw geboortejaar.
0: Ja, dus als je wil meespelen en tickets voor Disneyland Parijs in de wacht slepen, stuur dan nu jouw geboortejaar door in onze Nostalgie-app.
1: En misschien mag jij dan zometeen wel meespelen in de quiz van je leven. Zal er vragen uit ons kookboek in kunnen staan?
0: Dat zou kunnen. Die klassiekers, daar ken ik alles van.
1: Jij zou die nu allemaal moeten kennen, hè?
2: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan, zijn de drie van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
2: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win €5.000. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessie voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
7: Absoluut. Met de pro van
9: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
10: Proximus presenteert...
11: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is louche.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools-merk dat je het gehoord hebt van een vakman.
16: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
17: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
18: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
17: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
19: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Goedemorgen, Koen Wouters hier. En opstaan doe ik niet met Anne of Louise, maar wel met Veronique de Kok. Alstublieft. Op de radio, hè.

0: We laten de trompetten schallen van Wham en Freedom. En zometeen roepen we Geronimo samen met Shepard. Maar eerst moeten we quizzen natuurlijk.
1: De quiz van je leven.
2: Zeg maar zeker, we gaan weer spelen. Hè? Die quiz van je leven, de leukste quiz van Vlaanderen, als ik het zelf. En die gaat vandaag gespeeld worden door Evelien uit Beelze. Goedemorgen Evelien.
3: Goedemorgen Veronique en Sander.
2: Beelze represent. Gisteren hadden we ook al iemand uit jouw mooie gemeente. Hè? Is dat tof om daar te wonen?
3: Ja, klopt. Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Oké. Okay. Okay. Zeg, 7:45 ondertussen. Wat ben je op dit vroege uur aan het doen?
3: Op een donderdag slaap ik meestal uit, omdat het mijn vrije dag is. Maar vandaag ben ik helemaal klaar om mee te spelen.
2: Ah, dat vind ik goed. Fris en monter, dat is ideaal. En wel, ik zou zeggen, doe dat even goed. Want ik zou je heel graag naar Disneyland willen sturen. Maar Sander die gaat het eerst nog heel even allemaal uitleggen.
0: Wel, Evelien, je krijgt 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord score je tickets voor Disneyland Parijs. En 3 juiste antwoorden, amai, ik verslik me hier bijna live op de radio, leveren jou maar liefst 4 tickets op. Je krijgt 5 seconden per vraag en dan vraag ik me af of dat allemaal duidelijk is.
3: Ja, dat is helemaal duidelijk.
2: Alright, Evelien, dan gaan we eraan beginnen. Hè. Je bent geboren in het fantastische jaar 1995. Dus daaruit komt natuurlijk jouw eerste vraag.
0: Oh man, altijd maar over die 1995.
2: Ja, jongen. In 95 kwam er voor het eerst een animatiefilm in de zaal die volledig met de computer werd gemaakt. Randy Newman die verzorgde dan weer een geweldige soundtrack. Got a friend in me. Oké, Evelien, in welke film kwamen de speelgoedcowboy en een astronaut tot leven?
3: Dat was in Toy Story.
0: Was dat in Toy Story? 1995, ja hoor, dat was de geboorte van Toy Story. 1 ticket is al binnen.
2: Oké, vraag 2 dan. We gaan naar 2005. Toen was Hollywood in de ban van de scheiding van Brad Pitt en Jennifer Aniston. Mr. Pitt die leerde een nieuwe vlam kennen op de set van Mr. en Mrs. Smith. En terstond liet hij Jennifer Aniston dan ook vallen. Met welke actrice begon Brad Pitt in 2005 een stormachtige relatie die ook alweer sneuvelde in 2016?
0: Nee, dat is buiten de tijd.
2: We zochten.
0: Ja, Brangelina werd dat natuurlijk. Brad Pitt en Angelina Jolie.
3: Ah, ja, klopt.
0: Maar nog een kans om jouw tickets toch te verdubbelen, hoor.
2: Oké, laatste vraag. Kom aan, hè. Een vraag van toen jij 20 jaar was. In 2015 was dat. Toen was er nog geen vuiltje aan de lucht voor deze rosse superster. Baby, toen een mega hit met een nummer dat vandaag vaak als openingsdans wordt gebruikt.
0: Nee. Het is buiten de tijd. Sorry. Het was Ed Sheeran. Ja, Ed Sheeran.
2: Ah, zo jammer.
0: Maar toch 1 ticket binnen.
2: Evelien, jij gaat naar Disneyland Parijs. Ga je alleen gaan of ga je toch nog mensen meepakken?
3: Nee, ik ga toch nog mensen meenemen.
2: Ah, oké, wel. Ik zou dan zeggen, heel veel plezier. Je kan altijd tickets bijkopen, uiteraard. Maar je hebt sowieso al 1 ticket gewonnen. Veel plezier.
3: Dankjewel.
2: Doei, doei.
4: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.

0: Je hoorde nog maar twee noten, Veronique, en je zei al de gevleugelde woorden.
1: Oh, we got a love thing. Dat zijn er net mijn tijd.
0: Uit uw tijd. Schudden met uw gat.
1: En uw antwoord dan weer standaard toen de dieren nog spraken. Dat is ook wel zo'n typische, hè, Sander?
0: Dat is waar.
1: Ah, dat zijn net mijn tijd, jong. Oh.
0: Maar het moet leuk geweest zijn, hè, als je nog met de dinosaurus kon converseren. Oh, en zo. Zo meteen na 8 uur. En ik zei Suicide Blonde, maar ja. Veronique...
1: Ja, ik heb
0: zeggen.
1: Ook nog een berichtje gekregen van de Jelle Beekmans, de Messi-chef.
0: De Messi-chef?
1: Ja, ja, ja. Die zit al heel de morgen te luisteren. En die wou toch eens iets zeggen.
0: Die wou iets zeggen?
1: Ja, die wou iets zeggen.
0: Die wou een kleine aanvulling doen eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Wat heeft Jelle Beekman te vertellen? Je hoort het na 8 uur.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: De beste volle van maken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maffa.
3: Lidl, dat kan tellen.
5: Oh, dokter, het gaat niet meer.
6: Oei, en hoe lang speelt het al?
5: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
6: Oh, klassiek geval.
5: Is het nog te redden?
6: Nee. Tijd voor iets nieuws.
5: En waar vind ik dat?
6: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
5: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
6: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
5: Gratis?
6: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
7: Macri, waar beter slapen begint.
8: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
9: Hoogstraten aardbeien.
1: Goedemorgen, het is 7:58. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, je begint met nieuws over de kleuteropvang.
10: De zorginspectie buist 1 op de 20 crèches die na school kleuters opvangen. Woordvoerster Annelies van het departement Zorg die legt uit wat de problemen zijn.
11: De verhouding tussen het aantal begeleiders en kinderen, de kennis van medewerkers over crisissituaties, ook zaken rond bijvoorbeeld veiligheid en risicobeheer. Bijvoorbeeld een poortje dat niet goed sluit, dat kan ervoor kunnen zorgen dat een kindje ongezien de opvang verlaat.
10: Ook de kwaliteit van de naschoolse crèches verschilt sterk van gemeente tot gemeente en stad tot stad, komt voor een deel omdat het Vlaamse kwaliteitslabel sinds 1 september is afgeschaft. Binnenkort valt er een infobrochure in je brievenbus die je voorbereidt op noodsituaties. Het Nationaal Crisiscentrum stelde die gids samen met concrete tips, aanbevelingen en praktische stappen wat je moet doen als er een noodsituatie is. Zoals waar vind je correcte informatie, wie zijn je contactpersonen, wat moet er allemaal in mijn noodpakket en waar moet ik schuilen bij een ongeval met een giftige stof bijvoorbeeld. De lancering gebeurt niet toevallig vandaag, de eerste donderdag van oktober is het altijd nationale testdag van het alarmeringssysteem BeAlert. Vandaag sturen 260 steden, maar ook gemeenten en provincies, een testbericht naar de inwoners. En de KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders die kregen al een document waarin of waarop oplichters het rekeningnummer hadden vervangen door dat van hen. Tot nu toe gaat het om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven vraagt ouders en studenten om die betaalgegevens altijd goed te controleren voordat ze geld overschrijven. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten dat inschrijvingsgeld nog betalen.
9: Nostalgie weer.
10: Stilaan opklaringen, blijft droog bij 16 tot 21 graden. Enkel in de Ardennen wat regen of een bui. Morgen schijnt dan geregeld de zon. Soms wat hoge wolkenvelden en tot 21 graden. Ideaal weer voor onze kwispeldag en die hondjes. Zaterdag breed opklaringen met soms wat wolken. Zondag afwisselend zon en wolkenvelden. En weekend maximaal rond 21 graden. En meer nieuws vind je terug in de app van het Nieuwsblad.
9: De 3 van Nostalgie.
1: Wij zijn
12: Nostalgie.
9: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
1: Sander en Veronique. Donderdag, de week is bijna op, maar wij gelukkig nog lang niet. De zon die staat op met veel woesting. Dit komt dan allemaal vanzelf. Nog 1 keer doorbijten en het weekend mag beginnen. Welkom in Nostalgie.

0: We meteen lopen allemaal achter elkaar in de conga-rij van Miami Sound Machine.
1: 4 over 8. Goedemorgen. Maarten uit Lokeren stuurt ook nog een berichtje. Ik ben net aangekomen op de werf. Ik ben schilder. Ik mag vandaag heel veel muren mooi wit zetten. En dat verven gaat eerst zo goed met die zalige muziek. Wij serveren sowieso de beste soundtrack. Dat weet je ondertussen. Ook tijdens jouw werkuren. Daar zorgen ook Alexandra Potvin en Kim Muilaert vandaag met plezier voor.
0: Straks om 8:45 gaan we weer wel naar de Verofoon. Bij welke BV is die vandaag terechtgekomen? Aan wie heeft de chef, Timo Michiels, die doorgegeven? Mm-hmm. Dat ontdekken we straks. Maar Veronique, zoals het een echte showbiz girl betekent. Tant, heb je op dit vroege uur ook al contacten met de BV-wereld?
1: Ja, ik heb net een bericht gekregen van Jelle Beekman. Je weet wel, de chef, de Messi-chef is dat, over de levensvraag van vanochtend. Je weet, elke ochtend 6:15 draai ik hier aan die kauwgomballenmachine die vol levensvragen zit. De ene al was serieuzer dan de andere. En vanochtend was de vraag, bekijk jij de menukaart al online voordat je op restaurant gaat?
0: En dat heeft voor discussie gezorgd.
1: Ja, blijkbaar.
0: Want ik vind dat oprecht, dat is de normaalste zaak van de wereld.
1: Jij doet dat eigenlijk altijd, hè?
0: Vooraleer je naar een restaurant gaat, dan zoek je dat op. Oh, zijn daar lekkere dingen? Ik heb er al zin in. Oh, misschien die suggestie.
1: Mm. Maar jij weet toch, als je naar een restaurant gaat, dan heb je een ober meestal en die geeft een menukaart. Ken je dat?
0: Ja, dat ken ik, maar dan moet het... Nee. Nee, maar, want ik wil dat op voorhand weten.
1: Dat die al mijn leven al.
0: Dat is deel van het voorspel, van de voorpret.
1: Van het voorspel?
0: Ja.
1: Oh, het is top dat jij een dessert nog haalt dan.
0: Dat is deel van het culinaire voorspel. Zo een keer kijken in de menu en zo een keer opzoeken. Oh, ik zou een keer graag dat eten. Bon. Of ik zou een keer graag dat eten.
1: Oké, maar daarover kreeg ik dus een berichtje van de Jelle.
0: Ja, en die zei daar dit over.
2: Goedemorgen, Vero. Het is Jelle hier van de Messi Chef. Zeg, ik was aan het luisteren naar jullie stuk over menukaarten. En ik moet eerlijk toegeven dat ik dat ook doe. Dus ik check altijd de menukaart online. Vooraleer dat ik op restaurant ga.
0: Voilà.
2: Omdat, ja, voor mij maakt dat deel uit van het... Ja, van de ervaring. Ik vind dat leuk om 's morgens al een keer te kijken en 's middags al een keer na te denken van oké, wat kan ik daar allemaal eten en wat ga ik eten? Dan heb ik zo iets extra om naar uit te kijken. En ik check ook altijd alle foto's op Google. Dus ik weet altijd al wat ik ga eten.
0: Ja.
2: En ik weet ook al meestal hoe er uit gaat zien. Dat is deel van de ervaring.
1: Ja. Maar wacht, dat is een chef die... Je hebt toch gehoord wat hij zegt? Die is daar 's morgens al mee bezig.
0: Ik ook.
1: Wat hem 's avonds gaat eten.
0: Ik ook.
1: What the... Fuck.
0: Ben jij nu niet bezig met wat je vanavond gaat eten?
1: Wat?
0: Waar je gaat eten? Oh,
1: dan begin ik om 5, 6 uur aan te denken.
0: Nee,
1: wat gaan we vanavond eten?
0: Nee, en zeker als je op een restaurant gaat, ik kan dan een hele... Dat is echt, ik meen het, hè, dat is culinair voorspel. Hè, en dat eindigt met een culinair orgasme in het restaurant.
1: Ja, dat dacht ik al, ja.
0: Jij doet dat dus, jij komt ergens binnen en je hebt geen flauw idee wat je gaat bestellen.
1: Nee, daar heb ik dan de menukaart voor en dan begin ik te kijken.
0: En
1: ja,
0: wat doe je dan als er nu echt niks tussen staat dat je lekker vindt?
1: Maar fijn, zo moeilijk ben ik niet, Sander. Er is altijd wel iets dat lekker is, hè?
0: Ja, maar je wilt toch... Allee.
1: Maar hoe kan dit? Ik ben
0: ervan overtuigd dat heel Vlaanderen dat doet en dat jij de enige bent die in dat restaurant zit.
1: Hier, ik ben weer de enige.
0: Jij bent de enige die in dat restaurant zit die nog nooit die kaart gezien heeft. Vraag het
1: dan. Nee, niet online. Ik ga nooit online kijken.
0: En nee, natuurlijk niet op voorhand.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Tuurlijk wel. Mensen, laat het even weten in de nostalgie. Doe jij dat ook?
1: Dat wil ik nu wel eens weten, hè?
0: Ondertussen gaan we de conga dansen. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Ik doe dat brood ook elke ochtend als ik op het werk toekom. Kijken op de menu wat het van eten is in de cafetaria en zo.
1: Gast.
0: Dat is het belangrijkste wat er is.

0: mocht ik een band beginnen met mijn twee zussen? Ik zou niks van in. Echt, we zouden ruzie maken op tour, jong. Ongelooflijk, ja. Met je zussen maak je toch eens ruzie af en toe.
1: Omdat jij altijd de bovenhand wil dalen.
0: Oh, de Jonas Brothers hebben ook veel ruzie gehad. Hè. Daarom zijn ze een tijdje uit elkaar gegaan, maar nu dus terug.
1: Ah, is dat echt waar allemaal?
0: Ja, samen natuurlijk. We hebben het vanochtend over menukaarten, Veronique.
1: Ja, of je al op voorhand een menukaart gaat bekijken online voor je uit gaat eten.
0: Ik vind dat heel normaal.
1: Ik vond dat heel speciaal.
0: Jij vond mij zo'n paria eigenlijk.
1: Ja, ik doe dat nooit. Ik vind het net leuk als je in een restaurant binnenkomt en je krijgt een papieren kaart en je kan gewoon kiezen. Nu, er zijn heel veel reacties in de app binnengekomen. Anneke die zegt, ik volg Vero, menu bekijken tevoren nog nooit gedaan. Ook Jos uit Oud-Turnhout die zegt, groot gelijk Vero, ik doe dat ook nooit. Ik laat me graag verrassen.
0: Maar dat zijn echt te weinig, hè, Veronique. Veel Team Sander. Nee. Shari die zegt, ik ga altijd kijken naar het menu, zelfs voor ik reserveer. Muriel zegt ook, Team Sander, ik ga niet vaak uit eten, maar ik weet wel graag wat er op het menu staat en in welke prijsklassen het valt. Mm. En Luc stuurt, ja hoor, thuis de kaart al eens bekijken, anders duurt het te lang voor ik kan beslissen.
1: Ja, maar Wim uit Waregem die wil weten wat het eigenlijk vandaag in de kantine is. Want jij zei dat je elke dag kijkt, hè? Want de kantine hier...
0: Elke ochtend check ik het.
1: Ja?
0: Dus, voor de mensen die
1: kijk, het is Sander, wat is het vandaag?
0: Ik zal eens even zo wachten.
1: Zoek het eens op.
0: De soep vandaag is zoete aardappelroomsoep.
1: Lekker.
0: En het is lamsmergijns met lamsjus, met rozemarijn, gestoofde knolselder en granenkoeskoes. En voor de veggietjes is het gebakken bloemkool, yoghurt, sesam en hazelnoot. Vind je dat allemaal lekker? Zie, daarom kijk jij niet op voor dat menu. Dan kan je teleurgesteld geraken.
1: Ja. Nee, dat ga ik al niet. Nee.
0: Olivier trouwens, die doet iets heel speciaals als hij op restaurant gaat.
1: Ja, dat gaan we straks horen.
0: Dat hoor je zo meteen, na de Blues Brothers en Starship.
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
2: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
5: Harta, harta, voeten.
6: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
7: Ai, poesje.
6: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
7: Ah, poesje.
6: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend.
5: Horta, Horta.
6: Compleet zot van tuin en dier.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
10: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
11: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
12: Ah, super. Allee.
11: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
12: Ah, dan is het gewoon.
11: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
12: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
11: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
13: Hoogstraten
11: aardbeien.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
16: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
17: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice over doen.
18: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
17: De Brusselse invasie.
16: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
18: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
16: Niklas, daar joh.
18: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
16: Want toch is proberen een douche te pauwen hier, Toos.
19: Goedemorgen, Jan Vertonghen hier. Veronique en Sander, dat is echt de Champions League van de ochtendradio. Zo plezant om naar te luisteren.

0: bekijk je de menukaart al voordat je naar een restaurant gaat of niet? Het zorgt toch wel wat voor ophef. Hè? Dat was de vraag vanochtend om 5:15. Die hadden we uit onze chickenbak gedraaid. Sander die zei uiteraard ja.
1: Natuurlijk, dat is de normaalste zaak ter wereld.
0: Voilà. En ik zei nee, nog nooit gedaan. Heel veel reactie wel in onze nostalgie. Heb. Ingrid uit Borsbeek die zit in mijn team. En ze verwoordt het eigenlijk heel goed. Hè? Soms ga ik wel eens kijken wat op het menu staat. Maar een keuze maken is op het moment zelf. Dat hoort toch bij het naar het restaurant gaan. Menu zien, veel te veel praten, zodat de garçon 2 keer moet terugkomen omdat we nog niet gekozen hebben. Dat is toch plezant, dat maak ik constant mee.
1: Heel veel mensen die wel op voorhand kijken. Hoor. Olivier, ik zei het daarnet al, die doet iets heel speciaals. Die kijkt 2-3 weken op voorhand.
0: What?
1: Om te weten of hij dan zou reserveren. Ja, maar ik begrijp dat wel ergens.
0: Ja, ik ben niet mee.
1: En dan is er ook nog Shari uit Rijkenvorsel en die kijkt op voorhand om een heel erg duidelijke reden.
2: Hey Sander en Veronique, goedemorgen. Ja, ik kijk eigenlijk altijd van tevoren naar de menukaart omdat ik als voorgerecht kaaskroketten moet hebben. En als ze dat niet hebben, dan zal ik ook al niet reserveren.
1: Elke keer kaaskroketten als voorgerecht.
0: Ja,
1: elke
0: okay.
1: keer. Ik zou dat niet durven. Want stel, je eet heel graag kaaskroketten.
0: En dat is
1: je
0: toch komt... altijd een tegenvaller dan, als dat niet zo goed is.
1: Als dat dan niet zo goed is, dat is toch niet lekker?
0: Ik vind net zo de variatie om te zien, oh, wat hebben ze hier van specialetjes? Oh, is iets nieuw proberen? Ja, zo?
1: Je favoriete gerecht zou ik niet in een nieuw restaurant doen. Want als dat ik heb ooit eens in een Italiaans restaurant en iedereen had mij dat aangeraden. Oh, je moet daar echt gaan eten. En ik eet heel graag zo'n pasta met truffel en champignon. Ik vind dat heel lekker. Ik had dat daar gegeten. Slechts een truffelpasta die ik heb mijn leven heb gegeten. Ik wil daar niet meer teruggaan.
0: Nee. Dus maar zoals Olivier zo 2-3 weken op voorhand gaan kijken. Ik weet begot niet wat ik over 3 weken ga eten, maar dat ik dan goestingen heb.
1: Maar je moet bij sommige restaurants moet je toch op voorhand reserveren?
0: Ja. Wel, ik probeer altijd. Ja, mannen, heb je nog plaats of niet? Ja.
1: Allee, dat is weer al... Hè?
0: Ja, sorry.
1: Ja.
0: Nee, ik kan dat niet.
1: Ja.
0: Nee, ik kan het niet.
1: Ik ga vanavond ook iets gaan eten, denk ik. Ik ga al eens naar het menu kijken.
0: Vanavond? Oei, kan er nog plaatsen bedenken?
1: Ja, dat zal nog wel lukken, denk ik. Het zal, ik denk dat elk restaurant mee zo zal worden. Stopen dat iets lekker op de menukaart staat vanavond. Ondertussen
0: wat ga je
1: snap
0: maken?
1: Met... Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet.
0: Allee, jij weet dat toch?
1: Nee. Als er iemand inspiratie vereist vanavond, laat maar weten in de app.
0: Oh, Sander.

0: ik moet vanavond nog koken. Anzet Brugge zegt, donderdag is pizzaavond bij ons. Soms diepvries, maar vanavond homemade pizza. Bij Cathy is het tatjespap vanavond.
1: Wat is tatjespap?
0: Geen flauw idee. Dan is er Thomas die gaat orecchietti al pomodoro met blinde vinkjes maken. Mm. Oh. En bij Els uit Bordmeerbeek is het pasta met scampi's en curry.
1: Oh, oh.
0: Gislijn uit Asterbroek die laat dat weer weten. Hey Sander, ga maar naar de kwik. Dan kan je op voorhand al weten hoeveel hamburgers je gaat eten. Mm. En bij Sam zijn het frietjes van de frituur vanavond.
1: En wat
0: vanavond.
1: Is het bij jou, Bart?
2: Ik heb tatjespap even opgezocht.
1: Ah, en wat is tatjespap?
2: Een Vlaams streekgerecht van smeuïge aardappelpuree met karnemelk. En dat wordt vaak geserveerd met boter, nootmuskaat en gepocheerd ei en grijze kanalen.
1: Oh ja, klinkt goed. Oh ja,
0: die mannen van het nieuws die weten toch alles. Ondertussen is het bijna 8:40.
1: Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. En Bart, je hebt het over onze gevangenissen. Die werken vanaf nu met een nieuwe noodwet.
2: En dat om de overbevolking en het probleem van de huidige 660 grondslapers gerichter aan te pakken. Mensen die veroordeeld worden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband. En justitie versnelt ook het terugsturen van gevangenen die hier niet meer mogen verblijven. Gevangenisvakbonden die hopen dat de nieuwe noodwet werkt. De Amerikaanse staat Tennessee die schort de doodstraf onmiddellijk op na de mislukte executie van een vrouwelijke gevangene deze morgen. De Republikeinse gouverneur eist een onderzoek naar de gang van zaken in de gevangenis waar die vrouw moest worden geëxecuteerd. Tot zolang het onderzoek loopt, brengt de staat Tennessee geen gevangenen meer naar de dodenkamer. En ik eindig toch met een positieve trend in Vlaanderen. Ik benadruk Vlaanderen, want we drinken al maar minder alcohol. 2 tot 3 op de 10, nooit tot bijna nooit. Ook klassieke alcoholmythes die verdwijnen stilaan. Vroeger vertelden ze dat een pintje of glas wijn goed was voor je hart- en bloedvaten. Of 1 glas alcohol per dag, dat kan geen kwaad, het is ook gezond. En ook de groepsdruk om toch een glaasje bubbels, gin tonic of een trappistje te drinken, verdwijnt stilaan. Enkel binge drinken, dat blijft een aandachtspunt, bewijst een nieuw onderzoek.
1: Ik weet vooral bij de jeugd, dan heb ik het over zo'n prille twintigers, ja, dat dat toch wel aan het minderen is.
2: Klopt, die je nemen echt verantwoordelijkheid te zeggen van
1: halleluja.
2: No way.
1: Ja.
0: Maar je hebt een paar, ik denk dat er een paar redenen voor zijn. Je hebt eindelijk wat non-alcoholisch aanbod.
1: Ja, meer en meer. Hè?
0: Als je uitgaat, vroeger als ik studeerde en je wilt dat is een avond niet drinken, sorry, maar na de derde cola heb je het echt wel gehad.
1: Dat vind ik echt wel een verbetering, want er zijn heel lekkere dingen bij.
0: Heel lekkere non-alcoholische dingen. En ik denk ook heel weinig. Allez, als je met de auto bent, dan wordt er echt veel minder gedronken dan
1: ik
0: vroeger.
1: Ik hou daar echt wel rekening mee.
2: Ik ook. Absoluut.
0: Ja, en dat binge drinken blijft een aandachtspunt. Ik had dat gelezen ook in dat onderzoek, Bart. Ze noemen 4 glazen, 4 pintjes op 2 uur is binge drinken. Sorry.
1: Maar dan zit je toch snel aan.
2: Dan heb ik een probleem.
1: Dan hebben jullie
2: vrijdag
1: allemaal een probleem.
0: Sorry, maar dat klopt. Allez, dat is een half uur per pintje. Ja. Als je met de maten op café gaat, dat valt toch nog...
1: Hoe lang doe je normaal over een pintje?
2: 10 minuten.
0: Ja, een kwartier of zo.
2: Ja.
0: En dan, je bestelt niet direct een nieuwe. Maar 4 op 2 uur, dat is echt een vrij normaal tempo. Ja. Of zijn wij nu echt zo...
1: Nee, je hebt een probleem, Sander. Geef het maar toe.
0: Ik heb een probleem met de weerkaarten, maar dat gaat Erwin voor mij oplossen.
3: Het weer met Erwin.
0: Goedemorgen, Erwin. Wat krijgen we vandaag?
4: Goedemorgen. Er valt hier en daar nog wat regen. Zeker in de Ardennen kan dat nog een tijdje aanhouden. Terwijl het aan zee nu snel droog wordt. In de loop van de dag wordt het overal droog. En komt de zon voorzichtig tevoorschijn bij nog net 20 graden. Morgen is er meteen meer ruimte voor de zon. En uiteindelijk wordt het een zonnige, rustige en droge herfstdag bij opnieuw zo'n 20 graden. En ook het weekend zorgt voor droge weerkaarten. Maar er is wel vorming van nevel en mist die soms wat langer kan blijven hangen.
0: Ja, ondertussen blijven er ook wel suggesties binnenkomen voor het eten vanavond, Veronique.
1: Dus,
0: Isabel zegt een one pot lasagne.
1: Oh, dat is ook lekker.
0: En Wendy gaat voor balletjes met champignons en worteltjes in roomsaus met patatjes.
1: Ook goed.
0: Ook lekker. Alvast een muzikale momentje, dat kunnen we wel voorzien vanochtend. Brian Adams en Tina Turner, wat denk je daarvan?
1: Voor mij een topper.
5: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
0: Tot de Brian Adams en Tina Turner ook moeten nadenken over wat ze s'avonds gaan eten?
1: Dat denk ik niet.
0: En nee, Tina Turner?
1: Dat is allemaal geregeld.
0: Dat denk ik ook.
1: Tuurlijk.

0: ben benieuwd wat Bryan Adams vanavond gaat eten. Dat zal iets met veel truffel zijn, denk ik.
1: Oh, jij, dat deed het toch heel de tijd.
0: Ja, voor Tina Turner zal het toch een rijstpad met gouden lepeltjes zijn in de hemel. Laat Fabienne uit Destelbergen nog weten. Zometeen krijg je Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. En doen we het in het Spaans met Enrique Iglesias.
1: Maar zometeen gaan we ook weer bellen naar de Verofon. Die lag bij Timo Michiels, de chef-kok. Aan wie heeft hij die nu doorgegeven? Want ik heb natuurlijk god een klein peertje. En je neemt het nu ook wel heel druk, hè, met de opening van zijn nieuw restaurant.
2: Dus alles kan.
1: Ja.
3: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
4: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
5: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
6: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei, dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Aan alle die naar nostalgie luisteren, proficiat. Aan alle die niet naar nostalgie luisteren, ook proficiat.

0: en liefdesverklaring van Enrique Iglesias. En iets over dansen. Zometeen mijn favoriete song van Prince and the Revolution over een hoofddeksel. Maar eerst moeten we bellen naar die Verofoon.
1: De Verofoon.
2: Ja, en je weet dat ondertussen. Het is weer tijd om te bellen naar de Verofoon. Waar zou die nu beland zijn, na Timon?
0: De telefoon die rondgaat in...
2: Ja, in BV-land, zeg maar.
0: In BV-Vlaanderen. Ja. Dus we zullen eens kijken waar die beland is.
3: Goedemorgen, met Bert de Kok.
2: Dag achternaamgenootje. Dag Bert, goedemorgen.
3: Hallo, dag tante.
2: Het zou kunnen, hè. Het zou kunnen. Dag Bert. Hey. Hoe is het met u?
3: Hallo. Goed. Ja, goed. Ja, leuk om u te horen. Is Sander daar ook?
2: Ja, natuurlijk is Sander
0: daar. Ik zit niet op het toilet.
3: Ja, maar ja, het had maar gekund, hè, Sander.
2: Ja, het is natuurlijk logisch dat jij die verofoon van Timon Michiels, hebt gekregen. Jullie hebben elkaar gisteren die boekvoorstelling van Linneke gezien, zeker, hè?
3: Ja, ja, klopt. Yes.
2: En was het?
3: Gezellig etentje. Goed.
2: Goed.
3: Lekker ook. Amai.
2: Oh, wat, ja, wat
3: had
2: ze gemaakt?
3: Balkjes voor ons gemaakt.
2: Ja?
3: Van die balkjes, wat typische... Ja, pas op, ik ben natuurlijk vegetariër, hè, dus ik kon niet meten van de echte schoten, want ze had zo paardenbalkjes gemaakt, dat ze vroeger bij haar grootmoeder ook vaak had, maar voor mij had ze dan veggiebalkjes.
2: Maar
3: dat
2: was even lekker. Zo attent, zo attentvol.
3: Hey, zo is hij. Ja. Ja.
2: Zeg Bert, we zien natuurlijk elke zondag zien we jou op televisie in De Verraders. Hoe heb jij dat eigenlijk beleefd, dat spel?
3: Ja, voor mij is het spel nog bezig, hè, momenteel op tv. Dus ik kan nog niet te veel zeggen van hoe ik het heb beleefd in de long run. Maar ik vond dat wel een vrij traumatische ervaring of zo.
2: Ja, dat toch is wel, hè. Ja, ik heb het 3 jaar geleden ook gedaan. Het kruipt wel onder je vel, hè.
3: Amai, nog niet, jongens. Dat is, en zeker nu dat terug op tv komt, zo, alles komt terug, hè.
2: Ja, dat is
3: dat echt
2: is,
3: van,
2: hè?
3: Oh ja, shit.
2: Ja.
3: Ja, dat was toen gebeurd. En dan moet je naar elkaar ook sturen van, oh my god, sorry dat ik dat over u heb gezegd. Of, what the fuck heb jij over mij gezegd?
2: Ah ja, voilà. Zeker nu je die beelden ziet van de andere kandidaten, waar jij op dat moment niks van wist, hè.
3: Exact, exact, jongens. Zeker ook zo, want in aflevering 1 bijvoorbeeld was ik al meteen verdacht. En ik weet nog dat ik aan de ronde tafel dacht, van, maar hè, van waar komt dat ineens?
2: Ja, ja.
3: En nu zie je dat allemaal, hè. Nu zie je ze van, ah ja, ik zou toch kijken naar Bert. Zo, oh, oké. Okay.
0: Bert, hoeveel laptops had jij eigenlijk mee in het kasteel? Hoeveel had jij erbij?
3: Wel, Ruben heeft erbij. Ik mocht er eentje lenen van Ruben.
0: Oké, dat is nu wel lief, natuurlijk.
2: Zeg maar, Bert, je vertelde ook in een van de afleveringen dat je één zekerheid had toen, hè, Margriet Hermans. Hoe was jouw band toen met haar?
3: Amai, supergoed. Supergoed. Margrietje en ik, ik weet niet hoe dat kwam, maar wij zaten altijd bij elkaar. Allee, sowieso aan de ronde tafel ziet je ons naast elkaar zitten.
2: Ja.
3: En dat waren vaste plaatsen. Dus
2: ja,
3: ik zat elke keer naast haar, dus we waren altijd aan het overleggen en zo. Maar ook daarna, ook, ja, als we dan daartoe kwamen of we gingen weg, ik zat altijd bij ons Margriet. Ook gewoon omdat zij zo een van de weinige mensen was die zo dat spel ook kon loslaten. Ken je het? Dat je gewoon kon samen zitten zonder dat gevoel van ze is mij raar aan het bekijken.
2: Ja, ja, ja.
3: En daarom zat ik heel vaak bij haar, omdat mensen wel heel lang naar mij altijd raar keken. Dus
2: Zeg, en je kunt nog niks verklappen dan hoe lang dat erin zit. Nee. Of wat het er nog gaat gebeuren met jou.
3: Nee. Allee, ik kan wel al wat teasen misschien naar de komende aflevering van zondag. Want sowieso, voor mensen die hebben gekeken naar de vorige aflevering, ik sta niet op de dodenlijst, want er was een dodenlijst. Dus je weet, ik zal er nog in zitten.
2: Ja.
3: Maar het wordt dan voor mij een heftige aflevering. Dat kan ik wel al zeggen.
2: Oké, en hoezo dan? Met een van de opdrachten?
3: Niet per se, maar het gaat veel over mij gaan.
2: Oei.
3: En het zal heel veel over mij gaan.
0: Heb jij ook vals gespeeld? Heb jij ook vals gespeeld?
3: Ah, misschien ontdekken ze ook bij mij iets, Wie weet?
0: Dat is die laptop die Ruben nu geleend heeft, die komt zondag uit.
2: Oh, het is wel een tease van formaat. Ik ga kijken,
3: Ela.
2: Allee, Bertje, nog heel veel succes daar in De Verraders. En hopelijk tot heel binnenkort, hè.
3: Ja, graag. Tot heel binnenkort, tot op familiefeest.
2: Ja, merci, salut.

0: I think I love you too.
1: Prince and the Revolution, Raspberry Beret. Alexandra, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jij moet stemmetjes gaan doen in een tekenfilm.
1: Hé, maar dat heb ik al gedaan.
2: Ah ja, welke rol?
1: Ja, en boeken ook al, kinderboeken ook ingesproken.
2: Allee, verre.
1: Ja, ik vind dat kei plezant.
2: Wil je iets hebben weten? Wanneer ze het doet? Geen idee, maar ja, ja. Ze doet het.
1: Ja, manneke, ik heb al veel gedaan. Hoor. Zeg Alexandra, morgen quizboldag. Ja. Laatste kans eigenlijk om je bedrijf in te schrijven, hè, want het is bijna zover. Als honden morgen ook bij jou op de werkvloer welkom zijn, schrijf je dan nog heel snel in via de site. Dan kom ik misschien morgen wel langs, want ik heb heel leuke cadeautjes bij.
2: Ja, jij gaat zwaar geladen zijn.
1: Ja, sowieso.
2: Heel veel lekkere koekjes bij.
1: Ja.
2: En Cookie gaat ook mee.
1: Ja, Cookie gaat ook mee. Ik weet niet hoe dat eigenlijk praktisch gaat
2: Ik zou nog een klapje doen met Cookie.
1: Ik weet niet of dat gaat helpen, maar wow.
2: Oké, ik kijk er in ieder geval ongelooflijk naar uit.
1: Ja,
2: alleen
1: ook.
2: Omdat er hier morgenochtend dan ook weer twee hondjes op de vloer zijn.
1: Ja, sowieso.
2: Stelletje en Cookie.
1: Yes.
2: Dus dat is tof, hè, om zo de vrijdag in te stappen. Maar het is nog maar donderdag, hè.
3: Zometeen bij Nostalgie.
2: The Sign van Ace of Base. En dan zitten we weer in de 90s. Krijg je na het nieuws.
4: Nu ook in je Maxizo winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Zeker.
6: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
7: Pas opgestaan.
6: ...al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
6: En maar kwijlen op zijn kostuum.
7: Ja, is dat normaal?
6: Nee.
7: Want slapen doet je in uw bed.
6: Het is bedtijd.
7: Echt waar.
6: Tijd voor een Sleep Life bed.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
10: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
11: In Libelle naar...
12: De vijf beste looks van nu.
11: In Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
11: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
2: We zijn er al. Ja, jij begint wel met een positieve trend in Vlaanderen, ja, Bart. Ja?
14: Ja. We drinken al maar minder alcohol. 2 tot 3 op de 10. Nooit tot bijna nooit. Dat bewijst een nieuw onderzoek bij meer dan 2000 Vlamingen door Kom op tegen kanker. Ook de klassieke alcoholmythes die verdwijnen stilaan. Zoals een pintje of een glas wijn is goed voor je hart en bloedvaten. Of 1 glas alcohol per dag, dat kan geen kwaad en is gezond. Ook de groepsdruk om toch dat glaasje bubbels, gin tonic of trappistje te drinken verdwijnt stilaan. Enkel binge drinken blijft een aandachtspunt, bewijst dat nieuwe onderzoek. Onze gevangenissen werken vanaf nu met een nieuwe noodwet om de overbevolking en het probleem van de huidige 660 grondslapers gerichter aan te pakken. Mensen die veroordeeld worden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband en justitie versnelt ook het terugsturen van gevangenen die hier niet meer mogen verblijven. Gevangenisvakbonden hopen dat de nieuwe noodwet werkt. En techgigant Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, zeg maar het Pentagon. Musk leidt mee een nieuw project dat de toekomstige manier van oorlog voeren onderzoekt. Dat bevestigt Amerikaanse defensieminister Hegseth. Die sprak over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en ook artificiële intelligentie zelf doelwitten kunnen aanvallen, zonder dat de mens ingrijpt.
3: Nostalgie weer.
14: Het klaart stilaan op en het blijft meestal droog vandaag. 16 tot 21 graden. Enkel in de Ardennen regent het of vallen er buien. Morgen schijnt geregeld de zon. Soms wat hoge wolkenvelden en tot 21 graden. Zaterdag brede opklaringen met soms wat wolken. En zondag dan afwisselend zon- en wolkenvelden. Weekend maximaal rond 21 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: De 3 van Nostalgie.
1: Wij zijn
7: Nostalgie.
3: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
2: Ja, dat is iets waar ik ook ontzettend naar uitkijk. Want ik heb ook totaal geen idee van die drie stemmen. Maar dat is juist het leuke natuurlijk. Nu is donderdag en ik begin met John Farnham en Ace of Base. Goedemorgen.

Yo, The Voice, maar zijn eigen voice mag er ook zijn. John Farnham, nationale held in Australië ook. Goedemorgen, en ineens staat er oktober op de kalender. De maand waarin ik ruik misschien eens wat vroeger in mijn bed of gezellig onder een dekentje in de zetel. Ja, dat wordt toch weer een aantrekkelijk avondplan. En oktober is nog maar net begonnen en we krijgen al 2 cadeautjes. Want het is internationale koffiedag vandaag en ook internationale muziekdag. Ik denk dat er geen betere combi bestaat. Het ene maakt je wakker en het andere maakt je dag gewoon beter. Dat merk je hier wel, hè, bij Nostalgie. Dat gaan we samen vieren met een koffietje zeker, als het goed is. Of als je het niet lust, iets anders. En een zwoel nummer kan er ook nog bij van Ellie Goulding. It is Love Me.

0: I'm doing fine now. En hoe zit het met jou? Ik hoop hetzelfde natuurlijk. En Sebastien die stuurt in de app oktober, de maand waarin je pompoen uitholt. En griezelt van plezier. Nu, ik ben echt geen griezelaar. Ik ben niet zo voor Halloween. Ook niet voor verkleden en zeker niet in een griezel. Maar ja, heel veel mensen wel natuurlijk. Hè. En deze maand is het weer zover. Maar van Michael Jackson en zijn geesten maak ik graag een uitzondering zo meteen.
1: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Mannekes,
6: Pompie.
5: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
6: Oh.
5: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
7: Ik heb er al direct 2 nodig.
8: Oh, ik heb 20.
5: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma.
9: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
11: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het goed hebt van een vakman.
12: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op Vostools.nl.
13: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.

0: We hebben alle geweldige muziek natuurlijk hier op Nostalgie. Dirk stuurt in de app een koffie, de zon, zetelke richting Tierzee en Nostalgie op de achtergrond. Wat wil een mens nog meer? Ja, niet veel, denk ik. Hè? En voor Joyce is het ook de perfecte combi. Koffie en de geweldige muziek om de dag te starten. Internationale dag van de muziek. En als één liedje genoeg was om de wereld wat mooier te maken, is het dit misschien? Van Eros Ramazzotti.
1: Sip.

0: Madonna eind jaren 80. En ik denk dat we echt wel klaar zijn voor de eerste kwispeldag. Morgen hier bij Nostalgie. Je kan je nog enkele uren inschrijven en wie weet komt Veronique de Kok dan langs. Met haar hondje en met heel veel lekkers voor de honden bij jou op de werkvloer. Dat kan via de website en ook in de app natuurlijk. En we zijn ook goed voorbereid. De afgelopen dagen had ik toffe gesprekken met mensen die daar veel over weten. Over hoe je het zo aangenaam mogelijk maakt voor jezelf en ook voor de hond op de werkvloer. We gaan het zo meteen nog eens overlopen. Ronan Keating komt eraan.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan.
2: Drie daarvan.
1: Zijn de drie van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
5: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied.
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
12: Go yellow!
13: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
14: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
15: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
16: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
15: Wat is dat alles meneer?
16: Geef mij ook nog 1...
15: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
16: Ja, en currysaus.
15: En dat is voor hier op te eten? Of?
16: Nee, het is voor...
17: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
18: Joehoe!
19: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
18: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
19: Oh my zalig, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
20: Bepat.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelcubus in je brievenbus.
21: Dokter, het gaat niet meer.
22: Oei, en hoe lang speelt het al?
21: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
22: Oh, klassiek geval.
21: Is het nog te redden?
22: Nee, tijd voor iets nieuws.
21: En waar vind ik dat?
22: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
21: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
22: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
21: Gratis?
22: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
17: Macri, waar beter slapen begint. Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
23: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de middag. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tulpen met Evengem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
2: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
4: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Hits at Work, Alexandra Potvin.

0: Halleluja, nieuwe maand en het is al donderdag, op weg naar het weekend bijna. Dr. Alban.
1: De Nostalgie Quizspeldag.
0: En Peter die stuurt in de app, is als je aan het verhuizen bent, is dat ook een werkvloer? Ja, dat is ook een werkvloer, maar ik zou de hondjes daar beter ver vandaan houden. Maar de eerste Quizspeldag, dat is inderdaad morgen hier bij Nostalgie. We willen je motiveren om je hond eens mee naar het werk te nemen. Hier gebeurt dat ook af en toe. En we zien wat dat doet met collega's. Het is gezellig, het neemt de stress weg. De werknemers die zijn ook vaak een pak gelukkiger. En tussen de middag wordt er al eens een wandelingetje gedaan. Heb ik deze week ook nog geleerd. Het is natuurlijk belangrijk dat zowel de mensen als de honden er gelukkig van worden. Dus hebben we ons de afgelopen dagen goed voorbereid. Maandag belde ik met dierenarts Joshua Dutré. En een vraag die ik hem stelde was, waar zet ik dan de mand van de hond als die mee mag?
2: Liefst op een zo rustig mogelijke plaats, hè, waar dat hij niet te veel prikkels krijgt, zowel zicht als geluid. Niet waar er constant mensen zitten passeren en die hond gaan ambeteren. De bedoeling is wel dat die mand of die bench of wat het ook is, een rustplek wordt en een echte rustplek.
0: Voilà, dat is al boodschap nummer 1. Zeer belangrijk, de mand op een rustige plek. En dan nog iets heel belangrijk. Ik pleit schuldig, ik doe het ook wel eens.
2: Niet te veel snacks, want mensen hebben ook de neiging om zoveel mogelijk snoepjes en God heeft wel mee te pakken en te geven, maar obesitas is wel een zeer groot probleem bij onze huisdieren, dus niet te veel snacks.
0: Ja, het is altijd de schuld van het baasje natuurlijk, als de hond te dik is. Dat is zo, hè. Hondjes kunnen niet zeggen, ik heb genoeg. Dus iets om op te letten. En gisteren belde ik met Joke, directeur van VZW AAP. Dat is een organisatie die mensen en dieren verbindt op plekken waar dat niet vanzelfsprekend is. En dus ook in bedrijven waar honden welkom zijn. En ik vroeg aan Joke hoe het dan zit met collega's die liever geen honden hebben op de werkvloer. Want dat kan ook natuurlijk.
3: En dan is het fijn voor collega's die of allergisch of bang zijn, of om welke reden dan ook zeggen van ik hoef niet met die honden in contact te komen. Dat je zegt van oké, goed, op maandagochtend of maandag zijn de honden er bijvoorbeeld wel. Op veel plekken zijn dat dan de mensen die dan zeggen van ik ga op maandag thuis werken, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja.
3: Of op dat verdiep zijn er wel honden, maar niet op de andere verdiepen. Dan weet je heel goed als collega van oké, op die manier kan ik in contact komen met honden, maar als ik het niet wil, hoef ik ook niet met de honden in contact te komen.
0: Voilà, ik denk dat we er echt wel helemaal klaar voor zijn en vooral ook heel erg naar uitkijken naar die eerste Quizspeldag. Morgen dus, Veronique, op bezoek in bedrijven waar er ook hondjes zijn. Misschien al vaker, misschien voor de eerste keer. Benieuwd hoe Cookie het gaat doen. Haar hondje met al die andere hondjes. Cookie, de gevaarlijke maltipoel. Nee, dat is een schatje natuurlijk. Meatloaf komt eraan na deze wet. Hier is Angel Eyes.

0: straks bij Nostalgie.
1: Toch nog even een zonnig sfeertje op de eerste dag van oktober, want Jimmy Cliff staat al klaar na het nieuws van 10 uur.
2: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alstublieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53... of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Code Yellow!
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
8: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
10: Stel, ik wil leren traden.
11: Ja?
10: Hoe begin ik daar dan aan?
11: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
10: En hoe leer ik het in de praktijk?
11: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
10: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
11: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
10: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
11: Kijk op belgiantradingacademy.be.
10: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
12: Lekker! Echt lekker!
1: Nostalgie. Het is 9:55. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En de federale politie heeft blijkbaar een internationale criminele organisatie opgerold.
13: Ja, die jarenlang drugs smokkelde via Brussels Airport. Criminelen vervoerden vooral cocaïne en cannabis via passagiersvluchten vanuit Afrika en Amerika, die dus naar ons land kwamen. Speciale politieeenheden doorzochten een 30-tal huizen en andere gebouwen voorbij weken in ons land, in Frankrijk, en pakten 21 verdachten op. Bij die huiszoekingen namen agenten bijna €60.000 cashgeld en crypto-wallets in beslag, net als 10 auto's en vuurwapens. In Antwerpen start een proces tegen ex-Open VLD-politica Shyame El-Kawakibi, haar partner en de VZW Let's Go Urban. Het parket vervolgt hen voor subsidiefraude die opliep tot zo'n €600.000. Geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap bestemd voor het Urban Center dat El-Kawakibi gebruikte voor persoonlijke projecten. Het leven van de voormalige Russische schaaklegende Garry Kasparov is in gevaar. Politicus leeft als oppositieleider van het Forum voor een Vrij Rusland in ballingschap. Hij kreeg die waarschuwing van de Litouwse en Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat schrijft Kasparov zelf op zijn sociale media. Samen met een politieke medestander nam hij al maatregelen om zichzelf en zijn omgeving te beschermen. En minder goed nieuws voor de zoo van Antwerpen, want die verliest haar jaarlijkse subsidie van €1 miljoen. Een gevolg van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering om een begroting in evenwicht te garanderen. Vlaams minister van Omgeving Joop Roen zegt dat de Antwerpse zoo haar financiële boontjes vanaf nu zelf maar moet leren doppen.
1: Oei. Amai zeg.
13: Ja, streng.
1: Ja, dat is heel streng en dat is veel geld dat ze moeten missen.
13: Maar hij gaat ervoor geïnterpelleerd worden in het Vlaams parlement. Dus,
1: We zijn nog niet aan de nieuwe patatjes.
0: Nostalgie weer.
13: Stilaan overal opklaringen, maar kan altijd een bui vallen bij 16 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon met soms wolkenvelden en opnieuw zo'n 21 graden. Zaterdag afwisselend brede opklaringen, wat bewolking. Zondag geregeld zonnig, maar ook wolkenvelden. Weekend maximaal rond 21 graden. En maandag dan wisselen bewolkt, maar droog bij 22 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: De 3 van Nostalgie.
1: Wij zijn
14: Nostalgie.
0: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je €5.000. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

de afgelopen weken geluisterd naar de 80s en 90s top 2000, dan heb je deze ook horen passeren. Baby Bird met You're Gorgeous, want die kwam uit 1996. En dankjewel om hondjes door te sturen. Morgen kwispeldag. En ik heb een foto gekregen van Marcel, een jaar geleden geadopteerd door Anita. Ach, dat is tof, Anita, dat je dat doet. En Sophia, die wandelt met Pipa met een regenjasje aan. Ja, als de herfst in het land is, dan verschijnen ook de regenjasjes weer voor de hondjes natuurlijk. John Parr, St. Elmo's Fire, uit dezelfde film, na ABBA.

0: toffe films gemaakt in de 80s over jonge mensen op zoek naar ja, hun bestemming in het leven. En dat was ook zo met Saint Elmo's Fire. Titelsong was van John Parr. Nostalgie. Ik heb zo meteen een hit waarbij ik lang twijfelde vroeger of het nu een man of een vrouw is die zingt. Het is een vrouw, ook al heet ze Tony. Het kan ook weer voor verwarring zorgen natuurlijk. En ze kreeg zowat de hele wereld aan het dansen met die grote hit uit 2019 na R.E.M. En vanmorgen toch ook weer een pittige discussie die op gang kwam.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Bekijk jij de menukaart al online voordat je op restaurant gaat?
3: Dat is de normaalste zaak van de wereld.
2: Maar hoe kan dit?
3: Jij komt ergens binnen en je hebt geen flauw idee wat je gaat bestellen.
2: Nee, daar heb ik dan de menukaart voor en dan begin ik te kijken.
3: En
2: ja,
3: wat doe je dan als er nu echt niks tussen staat dat je lekker vindt?
2: Maar enfin, zo moeilijk ben ik niet, Sander.
3: Dat is deel van het voorspel, van de voorpret.
2: Van het voorspel?
3: Ja.
2: Oh, het is top dat jij dan dessert nog altijd.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de briefbus van onze buren. Wat nu?
5: Ja, ik bel rap de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Mannekes,
8: Bompie,
7: vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
8: Oh!
7: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
9: Ik heb er al direct 2 nodig.
10: Oh, ik heb 20.
9: Ik dacht het wel.
7: En wel, het is het moment.
11: Maak je het?
12: Samen met Gamma. Gamma.
11: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei, dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Ja, nog 1 meter. Oh.
18: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan 1000 vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Stones en I bij Nostalgie. En ja, Céline Dion die heeft Parijs echt helemaal aan haar voeten liggen. Je ziet voortdurend van die filmpjes aan haar hotel met fans. Er is de concertreeks en deze week nog een verrassingsverschijning bij de L'Oréal Modeshow. Ik zei het nog deze week op de redactie hier tegen de collega's. Volgens mij wordt Céline de nieuwe burgemeester van Parijs. Het doet haar duidelijk deugd, al die liefde. Ik speel haar met It's All Coming Back To Me Now. Na Billy Joel, Tell Her About It.

0: inderdaad. Al de liefde gaat terug naar Céline Dion. Iedereen houdt van haar, dat is duidelijk in Parijs. It's all coming back to me now. En meteen weer generation 80s, 90s. Een geheim bewaren. Probeer het maar eens als je in je slaap raadt of iemand ineens je hele leven bezingt. Straks komen dus de geheimen boven. Eerst nog UB40 en een feestje met Koen en de gang.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
4: Motorhome of camperfan? Op het D-Car Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
5: Ben je op zoek naar je eerste job?
6: Zo klaar voor.
5: Of is het tijd voor een carrière switch?
6: Ja, zo klaar voor.
5: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
6: Zo klaar voor.
5: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
4: Hits at Work, Alexandra Potvin.

0: donderdag voormiddag. Moet kunnen. UB40.
1: Generation 80s en 90s.
0: Geheimen, daar gaan we het over hebben. Of tenminste de artiesten die erover zingen. Ja, je kan ze nog zo goed bewaren. Soms zet iemand gewoon de radio aan en ligt alles wat je voelt gewoon op tafel. Tjaka. Dat gevoel dat hoor je bij de Fugees in Killing Me Softly. Ja, over een zanger die je helemaal niet kent, maar die lijkt te zingen over jouw leven, over je pijn, alles wat je liever voor jezelf houdt. Het is de hip-hop versie natuurlijk uit 1996 van die klassieker van Roberta Flack. Maar eerst naar de jaren 80 met de Romantics, een groep uit Detroit. En daar is duidelijk geen zanger nodig om je geheimen te onthullen. Alleen de persoon die naast je ligt in bed. Overdag doe je alsof er niks aan de hand is. Maar 's nachts in je slaap vertel je wat er echt speelt. I hear the secrets that you keep. It's the Romantics talking in your sleep.

een liedje je diepste gevoelens onthult. Dat is deze Fugees en Killing Me Softly. En straks heeft Kim nog twee nummers die gelinkt kunnen worden aan geheimen rond 2:15 in Hits at Work. Na 11 uur neem ik je nog even mee terug naar de ochtend. Er dook daar een vreemd fenomeen op als het over snacks gaat.

0: straks bij Nostalgie.
1: Spice Girls staan al klaar met Say You'll Be There, een van die hits. Uit 1996 komt die.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kipkalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
5: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
6: Nostalgie Top 3000.
7: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws met Bart van Langehoven. En er is studentenprotest in Luik.
8: Ja, hevig studentenprotest. Aan verschillende scholen is het onrustig, zegt de Waalse politie. Studenten gooien met allerlei dingen naar de agenten, zoals voetzoekers, eieren, appels en zelfs nadarheiken. Politie spreekt van aanzienlijke schade aan gebouwen en auto's. Franstalig onderwijs in Wallonië en Brussel beleeft een woelige periode door ingrijpende besparingsmaatregelen en hervormingen van die Waalse regering. Een ontslag in ons voetbal. Voormalig doelman bij de Rode Duivel, Stijn Stijnen, is niet langer de trainer van tweede klasse Patro IJsde. Na 5 nederlagen in de eerste 6 competitiewedstrijden in de Challenger Pro League zet Stijnen een stap opzij. Limburger van 45 blijft wel sportief directeur. In de stand staat Patro IJsde derde laatste met 3 punten. En de app van KBC Bank is opnieuw de beste van de wereld voor de derde keer al. Blijkt uit internationaal onderzoek van 145 bank-apps in 22 landen. KBC pioniert al sinds 2011 toen het zijn eerste stappen zette in die digitale wereld. En de CEO wijt het succes van de bank-app van KBC aan het brede aanbod dat verder gaat dan de klassieke bank- en verzekeringsdiensten.
1: Dat is dankzij Kate.
8: Ja, inderdaad. Was goed gevonden, vind ik wel.
9: Nostalgie ja, weer.
8: Stilaan overal opklaringen. Er kan altijd een bui vallen vanmiddag bij 16 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon met soms wolkenvelden en opnieuw zo'n 21 graden. Zaterdag afwisselend brede opklaringen en wat bewolking. Zondag geregeld zonnig, maar ook wolkenvelden en weekend maxima rond 21 graden. Maandag dan nog wisselend bewolkt maar droog bij 22 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
9: De 3 van Nostalgie.
1: Wij zijn
10: Nostalgie.
9: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je €5000. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

0: Je hoeft maar één grote hit te scoren om 40 jaar later nog op de radio te komen. Nostalgie. Dat was zo bij Sly Fox, Amerikaans duo. Let's go all the way. Ja, en dat was vanochtend wel zo als het over eten gaat. Het was een culinaire ochtend bij Veronique en Sander. Want om 7 uur 's ochtends ging het al over tomatenpuree. Je hebt het misschien gezien, de Nederlandse influencer Monica Geuze. Ik denk dat die ongeveer 1,7 miljoen volgers heeft of zo. Die eet pure tomatenpuree, zo uit een tube. Het is een nieuwe hype die dus online rondgaat. En dat werd dan ook een van de ja-nee-vragen uit de tafel van Gert gisteravond. En elke ochtend om 7:15 pikken Veronique en Sander er een ja-nee-vraag uit. En vandaag was dat dus, zou jij pure tomatenpuree zo uit een tube eten? In onze app heel veel reactie binnengekomen. Bijvoorbeeld ook van Heidi, die dat blijkbaar al jaren doet.
1: Zeker als we iets maken met tomatenpuree, spaghetti of zo. Ja. Of iets anders waar dat dan in moet. Dan hou ik altijd van mij wel iets over.
2: Zeg, jij zit nu aan het ontbijt, heb ik me laten vertellen. Ben je nu ook
1: ja,
2: al...
1: maar zonder tomatenpuree.
0: Ja, stel je voor granola met tomatenpuree. Ik kan het mij niet voorstellen. Ik ben nu de hele tijd aan het twijfelen. Zou ik dat ook eens proberen, ja of nee? Misschien wel, want ik ben wel heel benieuwd eigenlijk als mensen daar dan echt allemaal zot van zijn als snack tomatenpuree uit een tube. Het is een ding, blijkbaar. Als ik het geprobeerd heb, zal ik het ook laten weten. Ik geloof dat Veronique dat ook zal doen morgenochtend. Ik ben heel erg benieuwd. Trouwens, in Nederland, het is een Nederlandse influencer. Die Monica is het uitverkocht, hè? De tubes tomatenpuree op dit moment. Dit zijn Gautier en Kimbra bij Nostalgie. Now and then I think of when we were together.

0: denk niet dat hij er opgewonden van wordt. Van tomatenpuree uit een tube. Tom Jones en Moesty, ja. En dat is blijkbaar nog altijd een item. We zijn er nog niet over uitgepraat. Daarnet over Monica Geuze in de ochtend die tomatenpuree slurpt uit een tube. Hans stuurt ik eet al jaren elke avond een tomatenpuree blikje. Niet omdat het lekker is, maar omdat het vol antioxidanten zit. En ook goed voor de longen blijkbaar. En Mike die zegt, ja, proeft wel sterk. Maar als je het dan gewoon opwarmt, zalig. Ik ben nog altijd niet overtuigd. Verder dan maar met de muziek. Zometeen komen Fine Young Cannibals eraan. En ook deze artiest, Brian Ferry, die is 81 geworden dit jaar. Maar vorig jaar in Lyon klonk hij nog zo. Live echt nog wel goed. Zijn stem is wat fragieler, maar dat is ook normaal natuurlijk als je 81 bent. Hij komt eraan met Let's Stick Together.
1: Mannekes, Pompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
2: Dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
5: Horta, horta, horta.
6: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
7: Ai, poesje.
6: Voelt hoe een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
7: Oh, poesje.
6: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kaart.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
10: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
11: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
10: Oké,
11: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Proximus presenteert.
14: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
15: Ja.
14: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
15: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
14: Nee, dat is louche.
13: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
16: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
17: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
18: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
17: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
19: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
20: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
21: Oh, dokter, het gaat niet meer.
22: Oei, en hoe lang speelt het al?
21: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
22: Oh, klassiek geval.
21: Is het nog te redden?
22: Nee, tijd voor iets nieuws.
21: En waar vind ik dat?
22: Bij Macri, bij de matrassen die wel goed aanvoelen.
21: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
22: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
21: Gratis?
22: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
13: Macri, waar beter slapen begint.

0: In het leukste clubje op de radio, dat van Nostalgie. Brian Ferry.
1: De drie van Nostalgie.
0: En je voelt de spanning al hangen. Inderdaad, de drie van Nostalgie. Vanaf maandag gaat dat hier gebeuren. Om half acht 's ochtends zullen Veronique en Sander voor de eerste keer de drie van Nostalgie spelen. Het zijn drie bekende stemmen die elk één woord zeggen van de zin: wij zijn Nostalgie. En als je ze alle drie

herkent, dan win je €5000. En dat zijn echt veel centen. Kan je een mooie reis mee maken, iets in je huis mee doen. Ja, alles wat jij maar wil natuurlijk voor €5000. Je hoort de drie stemmen al regelmatig passeren hier. Ik zit dan iedere keer heel geconcentreerd mee te luisteren. Maar ik weet het dus echt niet, hè. Het is al frustrerend nu. Ook al komen ze echt bekend voor, toch weet ik het niet. Ik kan het dan ook niet goed, maar jij misschien wel. Elk uur zal er gespeeld worden, dus vanaf aanstaande maandag, vanaf 19:30, de drie van Nostalgie. En maak jij dus kans op die €5000. Dat mag je echt niet missen. Het is gewoon ook spannend. Wie zal dat zijn van bekend Vlaanderen die zin heeft ingesproken? Hier is Savage Garden.

0: de eerste dag van de nieuwe maand. Ik lees dat er al op weg zijn naar de supermarkt op zoek naar pompoenen. Want er zijn er blijkbaar nog niet veel. Ja, zometeen Mika met Grace Kelly. En ook dit.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: klinken op het wijnfestival.
8: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
9: Oh, dan de die. En de die?
8: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: In de deze.
8: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
13: Hallo.
12: Kijk op telenet.be / voor je zaak.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
16: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
17: 30 ideeën voor pastaschotels
16: in Libelle Lekker naar
17: de 5 beste beleggingen van het moment
16: in Trends of naar
17: Belgische politiek achter de schermen
16: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
18: Luister, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vos Tools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vos Tools merk dat je het goed hebt van de vakman.
19: Open deur bij Vos Tools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
20: We are music. Hits at work. Alexandra Potvin.
21: Nostalgie. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Dat is iets voor onze Kim Muilaert, die je zo meteen hoort met het vervolg van Hits at Work. A Joyride, het is onze motard hier bij Nostalgie. Ik heb een heel mooi Franse hit. Je hebt hem in de 80s en 90s top 2000 gestemd. Het is een mooie boodschap. Ik geef je wie ik ben, met ook de minder perfecte stukjes. Jean-Jacques Goldman en Michael Jones in het Engels en het Frans.

Franse hits die in de 80s en 90s top 2000 zijn beland, die krijg je nu natuurlijk ook nog hier bij Nostalgie. Zoals deze van Jean-Jacques Goldman. En Michael Jones. Het is bijna aan Kim Muilaert. Die zorgt voor het juiste werkritme, dat dat doorgaat ook na 12 uur. En ik geef jou nog een extra portie liefde voor je lunch.

0: straks bij Nostalgie. Come back and stay
1: for... Een hele goede middag, vrienden van de muziek. Paul Jong is erbij na het nieuws van 12. En ik zie ook Belgische top al klaarstaan, Vaya con Dios. Dus blijf vooral hier, come back and stay.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Ah, dag juffrouw.
11: Hey.
10: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
11: Ja.
10: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
11: Oké. Okay.
10: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
11: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
10: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
11: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
10: Haha, jij bent een slimme.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Hoe mag die steek gebakken zijn?
14: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Nee, die, roze, zoals ze zeggen. Hè.
13: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
14: Bleu.

0: Charlie Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD, en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de Athosdom. Info via nightoftheproms.be. Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
2: Stel, ik wil leren traden.
3: Ja?
2: Hoe begin ik daar dan aan?
3: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
2: En hoe leer ik het in de praktijk?
3: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
2: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
3: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
4: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
3: Kijk op belgiantradingacademy.be.
4: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
5: Meer licht. Meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
6: Nostalgie. 2:12, goedemiddag. Het nieuws met Bart van Langenhoven. In Antwerpen is het proces gestart tegen ex-Open VLD-politica Shiame El Kawakibi.
7: Ja, ook haar partner en de VZW Let's Go Urban staan terecht. Het parket vervolgt hen voor subsidiefraude die opliep tot zo'n 600.000 euro. En ook voor schriftvervalsing, geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap bestemd voor het Urban Center gebruikte El Kawakibi voor persoonlijke projecten. Het Openbaar Ministerie eiste zo pas een celstraf van 30 maanden en een boete van 24.000 euro voor El Kawakibi. Studentenprotest in Luik. Aan verschillende scholen is het onrustig, zegt de politie. Studenten gooien met allerlei dingen naar de agenten, zoals voetzoekers, eieren, appels en zelfs nadarhekken. Politie spreekt van aanzienlijke schade aan gebouwen en auto's. Franstalig onderwijs in Wallonië en Brussel beleeft een woelige periode door die ingrijpende besparingsmaatregelen en hervormingen van de Waalse regering. En ook in Frankrijk protesteren studenten. Daar sluiten verschillende universiteiten zich aan bij de blokkades die leerlingen in de middelbare scholen organiseren in heel het land. Onder meer in Parijs, Straatsburg, Marseille, Lyon, Reims, Poitiers en Nanterre. Bij die blokkades pakte de politie al 625 mensen op en raakte een 80-tal agenten gewond, net als 120 leerlingen en onderwijspersoneel. En sport, een ontslag in ons voetbal. Voormalig doelman bij de Rode Duivels, Stijn Steijnen, is niet langer de trainer van tweede klasse Patro IJsde. Na 5 nederlagen in de eerste 6 competitiewedstrijden in de Challenger Pro League zet Steijnen een stap opzij. Limburger van 45 blijft wel de sportieve directeur daar. In de stand staat Patro IJsde derde laatste met amper 3 punten.
6: Mijn man is in Parijs voor zijn werk. Hij stuurde mij een foto van een winkelkar, een fietsen die allemaal in brand stonden.
7: Ja, het is erg. Het lijkt wel mei 68.
6: Oh, oké, oude man.
5: Nostalgie weer.
7: Opklaringen met soms wat zon. Er kan altijd een bui vallen vanmiddag, 16 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon met soms wolkenvelden en opnieuw die 21 graden. Zaterdag afwisselend brede opklaringen, wat bewolking. Zondag geregeld zonnig, maar wolkenvelden ook. Weekend maximaal rond 21 graden. Maandag wisselend bewolkt, maar droog weer bij 22 graden. En meer nieuws ontdekt een oude man altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Hoe oud was jij in 68?
7: Ik moest toch geboren worden?
6: Oh, kijk. En dan haalde dat hier toch boven.
7: Ah, ja, maar ja, dat is geschiedenis blijven hangen, hè.
6: Ja, één journalist, altijd journalist.
5: De drie van nostalgie.
2: Wij zijn
3: nostalgie.
5: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Hits at Work. Met Kim Meij.

Belgisch als de speculoospasta op je boterham. Vaya con Dios, goedemiddag en smakelijk daar. Het is alweer donderdagmiddag. De werkweek vliegt voorbij met de hits hier. Ik serveer muzikale lunch zoals elke dag. Straks een flamboyant hoofdgerechtje geserveerd door Grace Jones. Eerst een pittig geflambeerd voorgerechtje. Relight my fire, Dan Hartman.

0: Grace Jones is zo'n vrouw die al haar hele leven gewoon haar goesting doet. Ik heb daar al respect voor. En straks hoor je een man die volgens dezelfde leuze leeft. John Bon Jovi. Al meer dan 40 jaar samen met zijn vrouw. John is ook opa sinds kort. Het is een echte family man als je hem zo volgt. Maar het blijft ook een rockster natuurlijk. In interviews vertelde hij ooit dat hij zijn vrouw bedrogen heeft met honderden andere vrouwen. Amai, op 40 jaar tijd honderden andere vrouwen. Zoals hij straks zelf zingt, It's My Life.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh, oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.
7: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dycar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dikaar.be.
8: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
12: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Niklas, saai, joh.
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat toch echt proberen in het douche te pauwen hier, het was.

Justin Bieber. Oh, ik zie in de nostalgie dat jij blij bent dat de zon weer schijnt vandaag. Nikki uit Kalken stuurt. Hoi Kim, wat een prachtig weertje alweer. Akkoord, Nikki. Van mij mag die nazomer echt nog weken duren. Kan ik ook nog veel met de motto gaan rijden. Maar Bart van het Nieuws, die is het beu, het goede weer. Hij zei het me daarnet. Hij vindt vanaf oktober mag het herfst weer zijn. Ja, dan moet je in de regen kunnen, met je botten in de herfstbladeren gaan stampen. Zo met een lekkere, warme koffie of chocomelk erbij. Wat denk jij? Ben je team Kim of team Bart als het aankomt op het weer? Team nazomer of team herfst? Ik ben benieuwd met wie we het meeste zijn in de teams. Ik denk dat Zucchero eerder team nazomer gaat zijn. Je hoort hem zo meteen. Na Daryl Hall en John Oates, Maneater.

0: Sorry, not sorry Bart. Het is duidelijk. Team Nazomer wint vandaag van Team Herfstweer. Team Nazomer Kim stuurt Frank. Je krijgt daar een vreugdevol gevoel van de zon. Zalig groetjes. Ilse uit Schravenwezel stuurt ook in de nostalgie-app Team Nazomer. De herfst is ook wel een mooi seizoen. Paddenstoelen spotten en de kleuren van de bladeren. Elk seizoen heeft zijn charmes, maar toch leuk nu het nog eventjes warm is. En Sabrina uit Brugge voegt nog toe. Laat het nog maar een beetje nazomeren. De donkere dagen duren al lang genoeg. Team Nazomer, overwinningen vandaag. We gaan alles uit die laatste mooie dagen halen samen. En Queen zorgt straks voor de kers op de zonnetaart.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots. Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken op het wijnfestival. Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de deze.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
6: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
5: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
7: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
10: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.
11: Stel, ik wil leren traden.
12: Ja?
11: Hoe begin ik daar dan aan?
12: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
11: En hoe leer ik het in de praktijk?
12: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
11: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
12: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
11: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
12: Kijk op belgiantradingacademy.be.
11: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
10: Hits at Work.
13: Met

0: Ken je de vrouwenstem op de achtergrond? Dat is Annie Lennox van Eurythmics. Zij zong eigenlijk eerst Step by Step, maar in de versie van Whitney Houston. Zong ze dat maar mee op de achtergrond. Goedemiddag, het is 1:15. Morgenochtend om 7:15. Dan maak je weer kans op tickets voor Disneyland.
1: De quiz van je leven.
0: Elke ochtend sta je op met Veronique de Kok en Sander van den Hende bij Nostalgie. En ze trakteren ook elke ochtend op tickets voor Disneyland in de quiz van je leven. 3 vragen, eentje over jouw geboortejaar, 1 over het jaar waarin je 10 werd en 1 wanneer je 20 was. Als je alle 3 de vragen juist hebt, dan win je 4 tickets voor Disneyland. Evelien had vanmorgen 1 vraag juist van de 3, dus zij wint 1 ticket. En we gaan eens testen of jij het antwoord op de vraag van vanmorgen in een van de vragen die Evelien niet wist, helaas. Of jij dat wel zou weten. Eens zien hoe wakker je bent. In 2005 zitten we. Toen was Evelien 10, was Hollywood in de ban van de scheiding van Brad Pitt en Jennifer Aniston. Mr. Pitt leerde een nieuwe vlam kennen op de set van Mr. en Mrs. Smith en hij liet Jennifer Aniston vallen. Met welke actrice begon Brad Pitt in 2005 een relatie die in 2016 ook wel sneuvelde? Wie was het? Als jij het weet, stuur dan je antwoord in de Nostalgie-app. Welke nieuwe vlam had Brad Pitt in 2005? Ik verklap straks het juiste antwoord. En dan ben je klaargestoomd voor die quiz van je leven morgen om 7:45. Het is Michael Bublé.

0: Op weg naar Funky Town met Lip Sync. Een vraag uit de quiz van je leven van morgen. Met wie begon Brad Pitt in 2005 een relatie op de set van de film Mr. and Mrs. Smith? Onder andere Christophe, Sandra, Sonny, Veerle, Kathleen en zoveel meer vrienden in de club die stuurden het juiste antwoord. Angelina Jolie. Of zoals Mieke het zegt, de vrouw met de mooie, volle lippen. Oh, toen ik haar ook zag in Tomb Raider als Lara Croft. Ja, dat was de moeite. Proficiat aan iedereen die het wist. En zo zie je maar dat je klaar bent om mee te spelen met de quiz van je leven. Morgen om 7:15 in de ochtend op Nostalgie. Een nieuwe kans. Die tickets naar Disneyland, die wachten op jou.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Dichterbij wacht Siel op jou. Na het nieuws van 1 hoor je Crazy.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Doe jezelf de nieuwste Actief Wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
4: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv. De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
5: Lekker! Echt lekker!
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:03. Het nieuws met Vrouwtje Kallion. Er is een grote internationale drugsbende opgerold.
6: Ja, onze federale politie, Nederland en Frankrijk pakten samen 23 verdachten op. De bende smokkelde jarenlang cocaïne en cannabis via Brussels Airport. Ze verstopten de drugs bij passagiersvluchten vanuit Afrika en Amerika die naar ons land kwamen. Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan €57.000 cash en verschillende wapens in beslag. Het parket vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van €24.000 voor voormalig politica Siham El-Kawakibi. Voor haar partner wordt 2 jaar met uitstel en €20.000 boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en sjoemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. Ze gebruikten het geld van de stad Antwerpen voor persoonlijke projecten. En dan nog tennis. Zizou Bergs is meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi van Tokio in Japan. Hij verloor in 3 sets van de Tsjech Lehečka. Het werd 6-3, 6-7 en 6-3. En bij de vrouwen kon Sofia Kostoula zich niet plaatsen voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Jingshan in China. Ze verloor in de 8e finales in 2 sets van de Russische lancer met 6-3 en 6-4.
1: Het weer met Erwin Franks.
7: Er valt momenteel nog enige tijd regen in de Ardennen en in de provincie Luxemburg. Elders is het nu grotendeels droog geworden en vooral aan zee verschijnen er zonnige momenten die zich uitbreiden naar de rest van het land bij 20 graden. Morgen wordt het sneller zonnig en zacht bij 20 graden. In het weekend is het rustig, bijna windstil, zodat er makkelijk nevel en mist vormt. Die kan lokaal wat langer blijven hangen, maar uiteindelijk krijgen we toch een afwisseling van zon en wolken bij 20 graden.
1: De 3 van Nostalgie.
8: Wij zijn
9: Nostalgie.
1: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je €5.000. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Hits at Work.
10: Met Kim Meijer.

tieners nu vinden dat leuk om die kreet na te doen, hè? Van Michael Jackson. Die... Jij kan je straks weer tiener voelen ook, want de Backstreet Boys komen eraan. Ze zijn volop bezig met de concertreeks in Düsseldorf in Duitsland. Dat is niet zo ver, dus ik weet zeker dat daar ook Belgen in het publiek staan. Gewoon weer puber voelen met boven je bed de poster van de Backstreet Boys. Uit de Joepie, natuurlijk. Straks Larger Than Life. Na Triggerfinger. En hun versie van I Follow Rivers.

0: sta weer te dansen in mijn tienerkamer. Backstreet Boys. Oh, een mooi compliment in de nostalgie-app hier vanuit Aalter. Mieke zegt, ben dankzij mijn broer afgelopen zomer. Die kreeg, heeft toen een mooie barbecue bij jullie gewonnen. En dankzij hem ben ik beginnen te luisteren naar nostalgie. Daarvoor luisterde ik naar Joe, maar ik was beter vroeger beginnen luisteren. Het is de hele dag door fantastische muziek bij jullie. Merci Mieke, oprecht. Je bent zeer welkom hier in de Club van Nostalgie. En de muziek zal niet teleurstellen, inderdaad. Want straks al Walk Like an Egyptian.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Bekijk jij de menukaart al online voordat je op restaurant gaat?
3: Dat is de normaalste zaak van de wereld.
2: Maar hoe kan dit?
3: Jij komt ergens binnen en je hebt geen flauw idee wat je gaat bestellen.
2: Nee, daar heb ik dan de menukaart voor en dan begin ik te kijken.
3: En
2: ja,
3: wat doe je dan als er nu echt niks tussen staat dat je lekker vindt?
2: Maar fijn, zo moeilijk ben ik niet, Sander.
3: Dat is deel van het voorspel, van de voorpret.
2: Van het voorspel?
3: Ja.
2: Oh, het is top dat jij de dessert nog altijd.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Proximus presenteert...
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Mannekes,
11: Bompie.
10: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
11: Oh.
10: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
12: Ik heb er al direct 2 nodig.
13: Oh, ik heb 20.
12: Dacht het wel.
10: En wel, het is het moment.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma.
14: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
16: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
17: Leonidas.
18: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
19: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
18: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
19: Oh, met praline, die gouden.
18: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
20: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Donderdagmiddag. Je werkdag is alweer voor de helft voorbij. Toen ik hier vanmorgen toekwam op de redactie, was mijn werkdag meteen goed begonnen. Want Sander van de ochtendshow die had zijn hondje Stella bij. Een kleine, schattige, zwarte, fluffy bal. Een corgi puppy. Echt maar klein dat hij is. En ik voelde het meteen, het effect van een hondje op het werk. Kijk jij er heel erg uit naar morgen, naar onze kwispeldag.
2: De nostalgie kwispeldag.
1: Morgen is zover. Een dag waarop jij je hond mag meenemen naar het werk. Want de bedoeling is dat we over heel Vlaanderen zoveel mogelijk bedrijven hebben die de deuren openstellen voor een kantoorhond. Als je nog niet ingeschreven bent op nostalgie.be met je collega's, doe het dan nog snel. Want morgen is het al zover. En dan komt misschien onze hondenreporter Veronique de Kok morgen langs bij jou op het werk. Met een cadeautje ook hondensnoepjes, onder andere van Huppel. En een hond op het werk, het heeft gewoon positieve effecten. Ik voelde dat daarnet. Ik was wat aan het spelen met Stellatje. Ik nam vanzelf een kleine pauze. En dan tussendoor Sander nog horen zeggen van... Nee, niet bijten. Of Stella, dat is een kussen. Wat gaan ze daar nu op liggen krabben? Zowat de dog dead in hem die naar boven komt. Dat is ook iets dat je wel meemaakt dan op kwispeldag. Je leert je collega's eens op een andere manier kennen. Dus alleen maar voordelen. Schrijf je snel in. Morgen hondjes boven op kwispeldag.

0: als medicijn. Dr. Beat. Met een medicijn tegen alle verkoudheden nu, want veel mensen zijn aan het snotteren, toch? Hè? Het is echt de periode van het jaar. Miami Sound Machine, straks.
1: Generation 80s en 90s.
0: Generation 80s en 90s. Elke werkdag hoor je zowel in de voormiddag als de namiddag twee hits in één thema. Eén hit uit de 80s en één uit de 90s. En vandaag is het thema geheimen, mysterieus. Deze voormiddag trakteerde Alexandra Potvin je al op Talking in Your Sleep en Killing Me Softly. Maar straks krijg je twee songs over een van de ergste geheimen, geloof ik toch wel, die er bestaan. Een affaire, bedrog in je relatie. Straks dus. Eerst een favorietje van Olivia Newton-John. Xanadu komt eraan.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan...
2: Drie daarvan...
1: zijn de drie van nostalgie.
3: Wij zijn...
4: nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij nostalgie.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: nostalgie. Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Horta, horta, horta.
13: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
14: Ai, poesje.
13: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt? En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
14: Een stoute kat.
13: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
12: Horta, Horta.
13: Compleet zot van tuin en dier.
15: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
16: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
17: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
18: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
19: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
20: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
21: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het gehoord hebt van een vakman.
22: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
1: We are music. Hits at work.

0: Dat is een hoge noot. Xanadu, je hoort op Nostalgie de hele dag de beste hits. Vooral uit die twee mooiste muzikale decennia, de jaren 80 en jaren 90.
1: Generation 80s en 90s.
0: En we trakteren je elke werkdag op hits uit die periode in één thema. Vandaag muziek over iets dat soms taboe is, lijkt mij, maar we allemaal wel eens hebben. Geheimen. Vanmorgen draaide Alexandra Potveil onder andere Talking in Your Sleep. Wanneer je onbewust je geheimen deelt omdat je in je slaap aan het babbelen bent. Dat wil je echt niet voor hebben. Maar ik heb hier twee hits voor jou nu over geheimen in de liefde. Bedrog. Frida uit Herselt stuurde net nog een goede suggestie in de Nostalgie-app. Me and Mr. Jones is het grootste geheim. Dat is ook waar Billy Paul met de buitenechtelijke relatie in het nummer toch. Maar er bestaan nog wel meer songs over. In de 90s zong Destiny's Child bijvoorbeeld Say My Name. Beyoncé die vermoedt dat haar liefje haar bedriegt, dus ze belt hem op en het voelt alsof hij daar in de kamer is met een andere vrouw. Dus als ultieme test vraagt ze hem: schatje, als je me echt niet bedriegt, zeg dan nu eens mijn naam luid op. Slimme test uit de 90s, die hoor je zo meteen. Eerst Part-Time Lover uit de jaren 80. Dat gaat ook over bedrog, maar dan vanuit het perspectief van de bedrieger. Een man heeft een minares. Zij hebben zelfs een codetaal om hun relatie zo wat geheim te kunnen houden. En op het einde zit een plot twist die ik ook wel fijn vind. Want de man zelf krijgt een telefoontje thuis van een andere man die zijn stem zo wat probeert te verdraaien. En op dat moment beseft hij dat zijn eigen vrouw ook een minnaar heeft en ook een codetaal met die man heeft. Dus ze hebben allebei een part-time lover. De bedrieger wordt bedrogen. Stevie Wonder.

0: Bedrog in de 90s, Destiny's Child. Er bestaat duidelijk veel muziek over bedrog in de liefde, want Arno uit Everberg zegt nog in de Nostalgie-app een golden oldie over bedriegen is ook 24 Hours from Tulsa van Gene Pitney. Amai, die zat ver bij mij, klinkt zo. I was only 24 hours from Tulsa. Dan zitten we in de 60s natuurlijk, dus niet 80s of 90s, maar ook een goeieke, Arno. Onderweg naar zijn vrouw springt hij op een andere vrouw in een motel. Overkomt hem, zeg. Gene Pitney is dat.
1: Straks bij Nostalgie.
2: All the boys think she's a spy. She's got Patty Davis eyes.
0: Na het nieuws van 2, een song die eigenlijk dicht bij het thema aanleunt. Want Kim Carnes zingt over een femme fatale met de verleidelijke blik van Betty Davis.
3: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Nu ook in je Maxizo winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58... of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: ...in Libelle naar...
8: De vijf beste looks van nu.
7: ...in Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Oh, dokter, het gaat niet meer.
10: Oei, en hoe lang speelt het al?
9: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
10: Oh, klassiek geval.
9: Is het nog te redden?
10: Nee, tijd voor iets nieuws.
9: En waar vind ik dat?
10: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
9: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
10: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
9: Gratis?
10: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
11: Macri, waar beter slapen begint.
12: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
13: Van ronkende benzine. Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
14: Hoogstraten aardbeien. Nostalgie.
0: Goedemiddag, het is 3 voor 2 het nieuws met Fraukje Kaljon. Er komt een assiseproces over de moord op Heidi de Schepper.
15: Ja, de twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper uit Palen komen voor het Hof van Assise. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het gaat om de ex-partner en een vriend van hem. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden in Palen. Pas in 2024 werd haar verdwijning opgemerkt. Een derde verdachte is buiten vervolging gesteld. Het lichaam van Heidi de Schepper is intussen nog altijd niet teruggevonden. Verschillende zoekacties leverden nooit iets op. De Vlaamse regering bespaart ook op wetenschappelijk onderzoek. Twee onderzoeksfondsen verliezen bijna 5% van hun werkingsmiddelen. En ze moeten het met €35 miljoen minder doen. Dat zegt VRT Nieuws. De Vlaamse universiteiten noemen het onverantwoord. De organisaties voeren fundamenteel onderzoek uit. En die is belangrijk voor de toekomstige welvaart. En ook de cultuursector moet flink besparen. In totaal zo'n €47 miljoen. Zowel musea, archieven als erfgoedbibliotheken worden getroffen. En in Gaza is een massabegrafenis begonnen van 105 lichamen. Ze kwamen om bij Israëlische bombardementen op een woonblok in Gazastad in 2023. Veel Palestijnen die uit het noorden waren gevlucht, waren daar aan het schuilen. In Gaza gebeuren wel vaker massabegrafenissen als er heel wat lichamen worden gevonden. Volgens de Palestijnse burgerbescherming liggen nog meer dan 8000 mensen onder het puin.
1: Nostalgie weer.
15: Afwisselend opklaringen en wolken met met af en toe regen en maxima tot 21 graden. Morgen overal zonnig met hoge wolken en 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel opklaringen rond 21 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: De 3 van Nostalgie.
0: Wij zijn
5: Nostalgie.
1: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Hits at Work. Met Kim Mellen.

Angelique uit de Hofstaden stuurt. Oh, bij dit nummer moet ik altijd denken aan die plastic kip in de reclame van de PMD-zakken. Oh, ja, het komt terug. Amai, ik vind die reclame zo irritant. Dat geluid van die speelgoedkip zo. Oh. Geef mij maar de zachte stem van Sting die eraan komt met Fragile. Na Foreigner. Cold as ice.

0: Die Spaanse gitaar die draagt toch bij aan de sfeer van het hele nummer. En het is Sting op de gitaar. Meestal hoor je hem op de basgitaar, maar bij Fragile speelt hij de gitaar. Lieve vrienden van de club, mag ik jou eraan herinneren dat jij vanaf maandag 5000 euro kan winnen? Hier bij Nostalgie. Dat is veel geld, hè. Daar kan je meerdere Spaanse gitaartjes mee kopen. Of ongeveer 400 dienstenchecks, nu de prijzen daarvan gestegen zijn. Een reis met je gezin. Je doet er echt waar mee wat je wil, want de 5000 euro is van jou. Wat moet je daarvoor doen? Ik vertel het je straks naar Cher.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de die.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mannekes,
5: Pompie.
4: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
5: Oh.
4: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
6: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
6: Ik dacht het wel.
4: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Deze radiospot is voor u.
10: Zeker.
9: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
10: pas opgestaan,
9: al direct weer in slaap valt.
10: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
9: En maar kwijlen op zijn kostuum.
10: Ja, is dat normaal?
9: Nee.
10: Want slapen doet je in je bed.
9: Het is bedtijd.
10: Echt waar.
9: Tijd voor een Sleep Life bed.
11: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
12: Sleep Life. In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
18: Ben je op zoek naar je eerste job?
19: Zo klaar voor.
18: Of is het tijd voor een carrière switch?
19: Ja, zo klaar voor.
18: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
19: Zo klaar voor.
18: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
20: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
21: Please don't stop.

0: Zet nu al een herinnering in jouw gsm. Volgende week, maandag 7:30. Half acht, maandagochtend. Belangrijk. Dan kan je de eerste keer meespelen met dit.
1: De drie van nostalgie.
0: Drie bekende Vlamingen zeggen de zin: wij zijn nostalgie. Als jij die drie stemmen als eerste herkent, dan win je 5000 euro. Dat lijkt een simpel concept, maar dat is zo moeilijk om op basis van één woord per stem te herkennen wie je hoort. Echt, ik word er nu al zenuwachtig van. Want als je aandachtig luistert naar nostalgie, dan heb je de drie stemmen deze week wel al eens horen passeren. En het

ik weet het, ik weet het. Ik herken die persoon. Stuur mij dan al eens jouw gok in de Nostalgie-app. Spannend, hè? De drie van Nostalgie. Vanaf maandag kan je beginnen raden.

0: Wie zijn de drie van Nostalgie? Verschillende luisteraars die toch gokken op DJ's van Nostalgie. Oh, maar als zij erin zouden zitten, dan zou ik me toch wel bedrogen voelen. Want dan kunnen die zeer goed doen alsof ze van niks weten. Christophe uit Oostakker die zegt nog in de app van Nostalgie. Ik ken ze alle drie de stemmen, maar ik ga het nu niet zeggen hoor. Met daar smileys bij die zwijgen. Want ja, houd maar lekker geheim voor jezelf nog, Christophe. En probeer dan vanaf maandag vooral mee te spelen. 19:30 voor 5000 euro. Dat is al eens de moeite. Straks Bruce Hornsby achter de piano.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be. Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: De beste volle van maken, dat kan tellen.
3: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
7: Amai, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
9: B-bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-bad inzamelkubus in je brievenbus.
1: Hits at Work.

Welke energiepillen nam Tina Turner? Ongelooflijk. Ik wil die ook. Over een kwartier komen Sjaal Dont en Lenke van Olmen met hun positieve energie weer op de radio. En straks wint iemand, misschien jij wel, een reis naar Italië. Lekker niks doen tussen de bergen in Zuid-Tirol op onze kosten. Het is je laatste kans om te winnen vandaag door gewoon mee te zingen. Iets wat je elke dag al doet met de radio. Stop de bandronde. Voorlopig staat Sam bovenaan het klassement met 8 juiste fragmenten. Maar de buit is nog niet binnen. Heb je hem, Marco Borsato, binnen?

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Ah, zeer, Rick Astley mocht deze week nog vol trots op zijn Instagram aankondigen dat zijn kerstshow Swingin' Christmas in de legendarische Royal Albert Hall in Londen volledig uitverkocht is. Proficiat Rick, je mag straks wel eens komen oefenen in ons caféke.
2: Mannekes, Bompie. Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh.
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de die. En de die?
7: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de deze.
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nog voor je kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
14: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
15: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:30. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Met nieuwe maatregelen tegen de geluidsoverlast van Brussels Airport.
16: Ja, vliegtuigen vliegen vanaf nu hoger boven Brussel en ze zullen ook een steilere daling maken op de luchthaven van Zaventem. Dat heeft mobiliteitsminister Jean-Luc Rukke beslist. Het is een van de maatregelen om de geluidshinder voor buurtbewoners te verminderen. Want heel wat Brusselse gemeenten trokken ervoor naar de rechtbank. Er is geen akkoord over binnen de federale regering, maar de minister kon niet wachten om boetes te vermijden. Rukke pleit ook voor stillere nachten. Vluchten. De 2 verdachten van de moord op Heidi de Schepper uit Balen komen voor het Hof van Assise. Dat besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Het gaat om de ex-partner en een vriend van hem. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden in Balen. Pas in 2024 werd haar verdwijning opgemerkt. Een derde verdachte is buiten vervolging gesteld. Het lichaam van Heidi de Schepper is intussen nog altijd niet teruggevonden. Verschillende zoekacties leverden ook nooit iets op. En mogelijk leuk nieuws voor je zoon, dochter, nicht of neef. Want wie 18 jaar is, kan een week lang gratis op reis met de trein. De Europese Commissie deelt opnieuw zo'n 41.000 gratis reispassen uit. Waaronder ook ruim 1000 voor Belgische jongeren. Het maakt deel uit van het programma Discover Europe, waarbij je het Europese continent kan ontdekken met de trein. Je vindt alle informatie op de website van de Europese Unie.
1: Dat is wel een leuke.
17: Nostalgie weer.
16: Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe regen en maximaal tot 21 graden. Morgen overal zonnig met hoge wolken en 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel opklaringen rond 21 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
18: De 3 van Nostalgie.
19: Wij zijn
20: Nostalgie.
18: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30.
19: Nostalgie.
18: Chance Muziek Café.
21: Met Sean en Lenke.
1: Ja, op je 18e gratis week weg met de trein, horen we vrouwtje vertellen. Dan kan je meteen richting ons café komen karren. Hè. Ook onder de 18 vrij welkom hoor. De Fristie en Kiddyboel staan evengoed fris in onze frigo.

0: Nina en The Reason Is You. Dat is zeker dat we voor jou doen onze cafédeuren graag nog eens open.
1: Muziekcafé.
0: The sun is shining, heb je het al gevoeld op je smoelijke, want met deze nieuwe oktobermaand vieren we meteen ook de internationale dag van de muziek. Maar dat is dus een officiële feestdag, deze 1e oktober, maar eigenlijk, Lenke, vieren we dat hier elke dag bij Nostalgie.
2: Oh, het zal wel zijn. Ook in het muziekcafé krijg je weer de allerbeste muziek vanmiddag. Ja, om die laatste uren van de werkdag toch net iets vlotter te laten verlopen. Hè. Vandaag sturen wij ook één duo nog naar Zuid-Tirol in Italië.
0: Finale.
2: De grote finale. Nog een laatste keer mag iemand proberen de score van Sam van maandag te verbeteren met zoveel mogelijk songteksten aanvullen. Maar dat is voor straks iets na 5 uur dat we gaan spelen.
0: Eerst ook, en dat is zo dan met de jeudere die edition van Chance Muziek Café, de laatste caféclash van de week uitvechten. Nog één keer in het thema stemmen met deze namiddag. Stemmen die doorheen de jaren serieus veranderd zijn, want mensen worden ouder of een operatie aan de stembanden, weet ik het veel, al die artiesten. Dus als voorbeeld even een klein quizje voor u, Lenke. Want welke superster zong dit op zijn 16e?
3: Isn't she lovely?
2: Makkie.
0: Maar, weet het al?
2: Maar ja, jij.
0: Wie?
2: Ja, uit de periode dat ik nog geen fan was, maar dat is Harry Styles.
0: Mag jij weten?
2: Ja.
0: Ah nee, nu dacht ik dat je ging. Ja, klopt.
2: Ja, bij X-Factor, hè.
0: Oké, okay, ja, inderdaad. Zelfs. Zijn auditie. Maar dus ook Harry Styles, zijn stem, liever, die klinkt nu 16 jaar later toch wel

0: Café Clash.
1: Deze week is het thema van de Café Clash speciale stemmen, want ja, volgende week begint het hier allemaal. Die spannende zoektocht, het raden naar de bekende stemmen in de drie van nostalgie, dus het is al een klein beetje opwarmen nu.
2: Ja, we hebben al deze week de hoogste stemmen gehad, de laagste ook vandaag. Artiesten van wie de stem veranderde door verschillende redenen, medische ingreep, denk maar na over ziekte of gewoon opgroeien, ouder worden, dan wordt die stem wat matuurder. Het is 2-1 voor Lenke, winst zit er dus niet echt meer in. Allee, voor mijzelf dan. Maar toch ga ik nog voor eentje voor de eer.
1: Ja, de dus totale nederlaag zit er anders eigenlijk ook wel nog in.
2: Een hete adem zit in uw nek van Olmen.
1: Daar gaan we voor met deze vrouw. Bonnie Tyler die begon haar carrière met een veel zuiverdere stem. Het is omdat ze na een stemoperatie van de dokter zwijgplicht had gekregen, maar hier toch per ongeluk een paar keer zwaar op zondigde door luid te roepen dat ze haar iconische, maar wel prachtige, heese stem kreeg. En het is nu niet om het smerig te spelen, maar het zou misschien toch wel een klein beetje heiligschennis zijn.
2: Maar,
1: ik herhaal het nog eens, heiligschennis om Bonnie Tyler niet te laten winnen.
2: Zo gaan we niet beginnen. Hè. Laat u niet misleiden, beste cafévrienden. Er is nog een tweede keuze uiteraard voor Team Sean. Rod Stewart, nog zo iemand die niet geboren werd met zijn heese rauwe stem, want hij brak op zijn 19e zijn neus tijdens een potje voetbal. Een breuk die niet heel goed genas en invloed had op zijn stem, die plots een stuk heeser klonk. De dokter heeft hem later nog vaak voorgesteld van, maar Rod, laten we uw neusje terug eens recht zetten. Maar Stewart zag dat niet zitten, omdat hij dus ondertussen gehecht was aan zijn rauwere stemgeluid. Heeft trouwens ook nog een hartoperatie ondergaan en zo. Komt binnenkort nog eens naar de AFAS-dome volgend jaar. Dus ook hem mag je gerust je sympathie stem geven. Stem voor Rod Stewart. Stem Team Sean.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
3: Nostalgie. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
11: wat... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
11: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, schatje.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
14: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
17: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
17: Enkel in de winkels van
19: Leonidas.
17: Voorwaarden op leonidas.com.
9: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
18: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
15: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
19: Stel, ik wil leren traden.
15: Ja?
19: Hoe begin ik daar dan aan?
15: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
19: En hoe leer ik het in de praktijk?
15: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
19: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
15: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
19: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
15: Kijk op belgiantradingacademy.be.
19: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
20: Van 3 tot 6. Chance Muziekcafé.

0: Want die heeft veel meer toppers uitgebracht dan Bonnie. Mike uit Mariembourg, die zegt ik stem voor Rod Stewart. Puur uit sympathie voor Sean, want Bonnie Tyler was uiteraard eveneens een fantastische artiest. En Patrick uit Baal laat weten, ook de tweede keuze, dus Rod Stewart, ik moet Sean ook iets gunnen. En het is ook een heel goed nummer.
1: Zeg maar gunnen, gunnen. Dat is hier een muziekcafé. Het draait om de muziek. Je moet voor de artiest stemmen. Charlene, die zegt Team Lenke, Bonnie, als 15-jarige met vriendinnen ooit nog gezongen zelfs. Op een markt in Gent, voor een programma van Bart de Pauw was dat. Sandra zegt, ja sorry, moet weer op Team Lenke kiezen. Maar dat is hier heel gezellig, Sandra in Team Lenke. En Arno die zegt, hier hoef ik zelfs niet over na te denken. Ik ga voor Bonnie Tyler. Ik heb zelfs het geluk gehad haar ooit live te zien. Volgens mij was dat op het Nostalgiefestival, zegt hij. Wat een stem had die Griet echt om kiekenvel van te krijgen.
0: Allee, ik zie wel. Oh, er komt nog eentje binnen. Kom nog eentje. Even openklikken. Van Joke, het was moeilijk, maar Team Sean, verandert dat de telling?
1: Nee, we gaan kiekenvel krijgen.
0: Ik geloof in Simon, producer. het is Bonnie Tyler.
1: Het is moeilijk hè, om toe te geven. Oh. De totale nederlaag.
0: Even wenen nu.

0: daar in de app. Het is jullie gegund. Dan is het tijd voor het muzieknieuws.
1: Nostalgie, muzieknieuws.
2: Een uniek stuk rockgeschiedenis gaat vandaag en morgen onder de hamer in Londen. De Yamaha piano waarop Freddie Mercury Queen hits zoals deze Crazy Little Thing Called Love componeerde. Het legendarische studio-instrument uit München, waar ook de Rolling Stones en Leonard Cohen op speelden, moet naar schatting tot €467.000 opbrengen. Yeah. Het stuk komt rechtstreeks uit de privécollectie van Queens vroegere producer Reinhold Mack, die ook een zangmicrofoon en handgeschreven teksten van Mercury laat feilen. Jij geen twee zonder drie voor Clouseau, want na twee razendsnel uitverkochte concerten in het Koning Boudewijnstadion kondigen de Bruce Wouters nu een derde show aan. Naast 4 en 6 augustus staan Koen en Chris dus ook nog zaterdag 7 augustus op de Heizel. Jongens, jongens, wat is er nu aan het gebeuren? Klinkt het op hun socials. De ticketverkoop start volgende week woensdag om 12:30. Via de wachtlijst kan je daar nu ook al voor aanmelden. Ja, schattig hè. Je hoort de 10-jarige Kate Berger, die gisteren haar ogen niet kon geloven aan het hotel van Céline Dion in Parijs. De wereldster, ja, die verblijft momenteel in de Franse hoofdstad voor haar concertreeks. Maar we weten ook dat Céline vaak tijd neemt voor wachtende fans. En zo trok ze de jonge Kate plots naar zich toe, gewoon voor een duetje te doen samen. Na een dikke knuffel hield het meisje het uiteraard ook niet droog. Een echt kippenvel moment dat Kate haar leven lang niet meer zal vergeten, denk ik. Ja, en Céline Dion, die is ondertussen echt wel alle harten aan het veroveren daar in Parijs.

0: zometeen in Chance Muziekcafé.
1: Het is 1 oktober. En dan begint ook Sober Oktober, een maand lang geen alcohol drinken. Kies jezelf natuurlijk of je eraan meedoet.
2: Ja, maar misschien zijn onze café-mythes wel iets voor jou. We gaan je er zo meteen een paar voorleggen. Echt van die typische café-mythes. En dan mag jij raden of ze waar zijn of niet.
0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan...
3: Drie daarvan...
0: zijn de drie van nostalgie.
2: Wij zijn...
4: nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij nostalgie.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Zeg schat,
6: ja?
7: Die badkamer, daar is een lek geweest.
6: Oei.
7: Dat is een zwembad. Wat nu?
6: Oh, ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
10: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
11: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
9: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
12: Doe jezelf de nieuwste Actief Wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
0: We are music. Chance Muziekcafé.
13: Met Sean en Lenke.

0: Club.
1: Vandaag start Sober Oktober, een maand waarin je de challenge zou kunnen aangaan om geen alcohol te drinken. Meer en meer mensen zijn daar blijkbaar ook wel echt voor te vinden, want uit een nieuw onderzoek van Kom op tegen kanker blijkt vandaag dat heel veel, 44%, zelden of nooit meer alcohol drinkt. Dus bijna de helft van de mensen. Maar ook opvallend, we nemen stilaan afscheid van hardnekkige café-mythes.
2: En dat was misschien wel even tijd, want nog maar een paar jaar geleden, tot voor een paar jaar geleden, geloofde bijna de helft van ons dat 1 glas alcohol goed was voor hart- en bloedvaten. Hm. Ik heb dat nog gelezen in een interview, dat zo'n madammeke dat 100 werd, zei, wat is je geheim? Een glasje wijn elke avond, maar dat is dus, allee, het kan wel gezellig zijn. Maar vroeger was zowat elk drankje ook een goed gekeurd huis. Huisdoktermiddel. Had je de griep? Oh, een grogske met rum, verzwakt systeem. Een donker bierke met een rauw ei erin. Tijd voor een reality check aan onze toog. Ja. Met 5 mythes die we even gaan bevestigen of ontkrachten.
1: Ja, daar gaan we. Een scheut sterke drank in de thee zweet de griep er wel uit.
3: Ach. Zever! Gezever.
2: Ja, nee, puur medisch gezien droogt alcohol je slijmvliezen net verder uit natuurlijk en verzwakt het je immuunsysteem. Dus gevoelsmatig werd het generaties lang als wonderelixier gezien, maar niets is minder waar.
1: Bier na wijn is venijn, wijn na bier is plezier.
3: Ja. Gezever.
2: Alweer gezever, hè. Nul wetenschappelijke basis. Het gaat uiteraard om de totale hoeveelheid alcohol die je drinkt en het feit dat wie met bier begint en overschakelt op zwaardere wijn vaak te snel doordrinkt. Zo van dat soort dingen.
1: Alcohol werkt sneller als je door een rietje drinkt.
2: Aha.
4: Tournee-generaal.
2: Ja, dat is waar. Tournee-generaal. Ja, ja, het klinkt als een feestdrukje, maar drinken door een rietje kan alcohol dus net sneller laten inwerken. En hoe komt dat? Door het rietje komt er minder lucht in je maag, wat de opname van de alcohol in de bloedbaan dan weer versnelt.
1: Nog zo eentje die ze vaak zeggen zo na een avondje stappen op café. De beste remedie tegen een kater is een nieuwe pint.
3: Ach, gezever.
2: Jammer genoeg, niet waar. The hair of the dog noemen ze het ook wel. Je stelt de ontwenningsverschijnselen en de uitdroging enkel maar uit naar later op de dag.
1: En dan hebben we er nog eentje en dat vind ik eigenlijk wel een zotte. Alcohol in mondspoelingen kan positief reageren op alcoholtests.
4: Tournee-generaal.
2: Jawel. Ja, dat is waar,
1: dus echt, hè?
2: Dat wisten we dus zelf niet. Dat de mondspoelingen die dat ingrediënt bevatten, die kunnen dus leiden tot een positief resultaat. Bij zo'n alcoholtest, dan moet je ze wel kort na gebruik, moeten ze je dan tegenhouden of zo, maar het verdwijnt zodra de alcohol verdampt is. Maar dat is straf, hè?
1: Ik wist dat niet.
2: Nee, kijk, maar dus als je meedoet aan Sober Oktober, heel veel succes, courage en veel plezier ermee. If not, schommelken ze.

0: Strax in Sjaals Muziekcafé. That don't impress me much. Shania Twain, drukke tijden voor haar hoor, want in de komende twee weken doet ze een re-release van haar album Little Miss Twain, The Places I'll Go, met nog een paar extra songs erop. En ook het audioboek komt uit van haar biografie From This Moment On. Als fan weet je dus waar je zakgeld aan uit te geven deze maand.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
3: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
9: pas opgestaan,
8: al direct weer in slaap valt.
9: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
8: En maar kwijlen op zijn kostuum.
9: Ja, is dat normaal?
8: Nee.
9: Want slapen doet je in je bed.
8: Het is bedtijd.
9: Echt waar.
8: Tijd voor een Sleep Life bed.
10: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
11: Mannekes,
12: Bompie.
11: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
12: Oh.
11: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
13: Ik heb er al direct 2 nodig.
14: Oh, ik heb 20.
13: Dacht het wel.
11: En wel, het is het moment.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma. Gamma.
15: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
17: Oh, dokter, het gaat niet meer.
18: Oei, en hoe lang speelt het al?
17: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
18: Oh, klassiek geval.
17: Is het nog te redden?
18: Nee. Tijd voor iets nieuws.
17: En waar vind ik dat?
18: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
17: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
18: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
17: Gratis?
18: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
19: Macri, waar beter slapen begint.
20: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
21: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
22: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
21: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
23: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
24: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Nostalgie.
0: Goedemiddag, het is 2 voor 4 nieuws met Fraukje Kaljon. En jij begint met het assiseproces voor over de oudermoord, liever.
25: Ja, een vrouw van 64 uit Puur-Sint-Amans is veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op haar moeder. Dat heeft het Antwerpse Hof van Assise beslist. Bijna 6 jaar geleden doodde de vrouw haar demente moeder in een woonzorgcentrum in Borne. De vrouw bekende dat ze haar moeder medicatie had gegeven en haar had verstikt met een kussen. Naar eigen zeggen om de moeder uit haar lijden te verlossen. Maar uit het financieel onderzoek bleek dat de dochter schulden had. De jury zag geen enkele verzachtende omstandigheid. Vliegtuigen vliegen vanaf nu hoger boven Brussel en ze zullen ook een steilere daling maken op de luchthaven van Zaventem. Dat heeft mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke beslist. Het is een van de maatregelen om de geluidshinder voor buurtbewoners te verminderen. Want heel wat Brusselse gemeenten trokken ervoor naar de rechtbank. Er is geen akkoord over binnen de federale regering, maar de minister kon ook niet wachten om boetes te vermijden. Krukke pleit ook voor stillere nachtvluchten. En de zware scholierenprotesten in Frankrijk escaleren. In de steden Nantes en Nîmes hebben relschoppers vanochtend brand gesticht in twee middelbare scholen. Op beeld is te zien hoe de gevels van de scholen in lichter laaien staan. De Franse premier Le Cornu heeft een crisisvergadering bijeengeroepen. Intussen is het protest overgewaaid naar ons land. Aan verschillende Luikse scholen is een spontane actie uitgebroken. De jongeren eisen meer middelen en betere onderwijsomstandigheden.
0: Nostalgie weer.
25: Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe regen en maxima tot 21 graden. Morgen overal zonnig met hoge wolken en 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel opklaringen rond 21 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: De drie van nostalgie.
1: Wij zijn
2: nostalgie.
0: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 19:30. Nostalgie. Chance Muziekcafé.
3: Met Sean en Lenke.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: We gaan weer een plaatje toevoegen in onze Nostalgie Muziekcapsule. Een plaatje voor de volgende generaties. En het is vandaag 1 oktober, een nieuwe maand. Maar 1 oktober, dat is ook de dag van de koffie.
2: En ik heb er nog geen gedronken, vind ik.
1: Moch, nee. Ik heb er al 20 op, denk ik.
2: Nee, nog niet, nog niet.
1: Maar allez, zeg, je hebt van alles, hè. Pumpkin spice latte, gingerbread latte, matcha, peppermint, mocha, chai, dirty,
2: dirty chai, ja.
1: Ja, bestaat allemaal. Maar de gewone koffie vind ik ook al goed.
2: Echt zo mijn koekje dan even.
1: Och, ja.
2: Voilà. Vandaag zoeken we de songs met een met de letter K. Dus ga maar even op zoek. We zoeken de allerbeste platen waarvan de titel met een K begint. Wat is jouw favorietje met de letter K? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.

0: Culture Club. En Do You Really Want To Hurt Me? Vandaag 1 oktober, dag van de koffie onder andere. Vandaar zijn we op zoek naar jouw favoriete song, waarvan de titel begint met een K. Laat maar weten in de app.
1: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
6: Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
8: Dat is Simo!
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: 30 ideeën voor pastaschotels.
9: In Libelle Lekker naar...
10: De 5 beste beleggingen van het moment.
9: In Trends of naar...
10: Belgische politiek achter de schermen.
9: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: Schone.
1: De Nostalgie Muziekcapsule.
2: We zijn op zoek naar platen met de letter K. De K van koffie, want het is Wereldkoffiedag vandaag op 1 oktober. Heel veel suggesties hebben we al binnengekregen. Merci daarvoor. En het gaat ook echt wel alle kanten uit qua genres. Het hardere werk bijvoorbeeld kwam binnen.
0: Killing in the Name. Van Rage Against the Machine. Rattem. Dankjewel, Kenneth van Geluwe. Of iets totaal anders van Mario Lunenburg. De kabouterdans. Ook altijd leutig voor op zijn jeudere die. Griet van Bogaert zou deze willen horen. Kronenburg Park van Frank Boeiengroep had ook gekund. Marleen Melis die voelt zich strijdlustig. Ha, stuurt ze er ook bij. Denk spontaan aan Kung Fu Fighting. Ja, het is altijd moeilijk kiezen. Het is niet dat je je nu als een verliezer moet voelen, maar er kan maar één winnaar zijn. De koploper met een grote K, met de K, is deze.
3: We are go for launch.
0: De suggestie van Jan Hermans, Virginie Roels, Lisa Salden en Benny Jean-Gou. Goed gedaan. Kiss van Prince.
4: We have a little...

0: Mr. Rock and Roll van Amy MacDonald. En straks nog wat rock and roll op uw radio met NXS, maar ook Yazoo en Don't Go.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
4: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
1: Sean's Muziekcafé.
6: Met Sean en Lenke.

0: Nostalgie.
1: Maandag is het zover, hè? Dan kan het raden. Nou, die drie bekende stemmen beginnen in de drie van Nostalgie. Gloednieuw spel hier op onze zender. Drie bekende stemmen hebben de zin Wij zijn Nostalgie ingelezen. Ja, aan jou om te raden welke bekende stem er achter elk woord schuil gaat.
2: Maandagochtend bij Veronique en Sander beginnen we eraan. Elk uur krijg je dan de kans om een gokje te wagen. En er staat wel wat op het spel, want als je de drie namen raadt, dan krijg je 5000 euro. 7:30, maandagochtend moet je onthouden, want dan spelen we de allereerste keer. En weet je wat? Misschien moeten we nu al eens oefenen. Gewoon voor de fun. Dit telt niet, maar het is gewoon om eens te oefenen. We hebben een zangeres die er zo meteen aankomt. Eens zien of je haar herkent, want als die 's morgens opstaat, warmt ze haar stem zo op.

internationale zangeres zoeken we. De drie van Nostalgie zijn uiteraard uit eigen land. The Real Thing, You To Me Are Everything. Ondertussen bijna 16:45 op deze jeudredi. Welkom in Chance Muziekcafé.

0: En Lenke, zijn er juiste antwoorden binnengekomen?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Céline Dion dacht Luc, maar dat nee, is het nee, niet. Nee. Nee. Susan Boyle is het ook niet.
0: Nee. Astrid Stockman, zei Bonnie. Goh, nee, nee, nee. Nee. Weet je wie je daarnet hoorde opwarmen? Het was deze madame. The one and only, Madonna.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Ren nog snel richting je telefoon. Ja, pakt uw gsm erbij, want nog dit uur mogen Lenke en ik die reis voor twee weggeven naar Zuid-Tirol. Even vanuit Deurne met de Sky Alps naar Italië vliegen. Als jij straks de topscore weet te behalen in ons spel op congé met Chance Muziek Café.
2: Horta, horta,
3: voelt u kat haar zalig zachte vacht?
4: Ai, poesje.
3: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt? En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
4: Een stoute kat.
3: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
2: Horta.
3: Compleet zot van tuin en dier.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
6: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
5: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
7: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
10: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
11: Of zoals wespen van mijn terras.
9: Of zoals indringers uit je tuin.
11: Oh ja.
9: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
12: Stop, identificeer jezelf.
9: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
13: Hoe mag die steek gebakken zijn?
14: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
14: Bleu.
15: Lokaal en altijd vers, grief. En was er nog iets, alstublieft?
16: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
17: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
18: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
19: Hoogstraten. Na.
20: Hoogstraten aardbeien.
21: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 4. Voor 5 liever het nieuws met Frauke Kajon. Wakker worden, hond. Er komen nog extra details naar buiten over het Vlaams begrotingsplan.
22: Ja, de Vlaamse regering bespaart ook fors op cultuur. In totaal vloeit er zo'n 47 miljoen euro minder naar de cultuursector. Een 30-tal kleine en middelgrote musea verliezen een derde van hun subsidies. Het kunstencentrum Beaux-Arts verliest zelfs al hun subsidies. Openbare omroep VRT moet dan weer 10 miljoen euro extra besparen. De vakbonden reageren daar woedend en kondigen een staking aan over 2 weken. En ook zo Antwerpen en Blankendaal verliezen miljoenen subsidies. Het leerlingenprotest in Luik is uit de hand gelopen. De politie heeft 6 mensen opgepakt. 3 van hen zijn ook aangehouden. Vanmorgen brak er in Luik spontaan protest uit tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Maar het liep al snel fout. De actievoerders gooiden met projectielen naar de scholen en naar de politie. Een directielid van een school werd ook aangevallen. Ook in Frankrijk escaleerden de scholierenprotesten. In 2 scholen hebben relschoppers brand gesticht. De Franse premier Le Cornu heeft daar al een crisisvergadering bij ingeroepen. En een vrouw van 64 uit Puur-Sint-Amans is veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op haar moeder. Dat heeft het Antwerpse Hof van Assise beslist. Bijna 6 jaar geleden doodde de vrouw haar demente moeder in een woonzorgcentrum in Borne. De vrouw bekende dat ze haar moeder medicatie had gegeven en haar had verstikt met een kussen. Naar eigen zeggen om de moeder uit haar lijden te verlossen. Maar uit het financieel onderzoek bleek dat de dochter schulden had.
2: Nostalgie weer.
22: Vanavond nog enkele buien, later vannacht wordt wordt het droog met minimaal tot 12 graden. Morgen vrij zonnig en 20 graden. En ook zaterdag blijft het nog heel zonnig. Zondag krijgen we iets meer wolken, maar de zon komt er ook regelmatig door. Weekend maxima krijgen we dan tot 21 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: De drie van nostalgie.
13: Wij zijn
20: nostalgie.
0: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 19:30. Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
23: Met Sean en Lenke.

0: kijk, een berichtje in de app. Lenke van Tim Verbiest die zegt... Hey, jongelui. Oh, hallo. Wat moet ik doen om mee te spelen voor de reis naar Zuid-Tirol?
1: Het ging over mij waarschijnlijk. Ja. Die hebben toch al 42. Straks gaan we spelen, ja, voor die trip naar Zuid-Tirol in Italië. Een trip voor twee, er even tussenuit. 3 overnachtingen, 1 en 5 sterrenhotel. Daarvoor kan je nog een laatste keer proberen meespelen straks. Maar je kan nu wel al een berichtje sturen. Ik wil vakantie hebben we daarvoor nodig. Dat mag je doorsturen in de Nostalgie-app.
0: Voilà, dat is het. Om te beginnen alvast, hè, Tim. Ik wil vakantie nu even doorsturen in de app. Dan word je misschien wel geselecteerd. Maar eerst nog een boostje geven aan deze donderdagnamiddag met de Tournée General Mix. En het is met de Bad Boys vandaag te doen, hè, Tony?
2: Hey, Sean en Lenke. Veel stoute kindjes in de mix vandaag. We beginnen met Teaspoon. En die moest wegens censuurmaatregelen van Sex on the Beach op sommige plekken Fun on the Beach maken. Robbie Williams die ging dan in de clip van Rock DJ weer zo ver uit de kleren dat televisiezenders er flink de schaar in hebben gezet. Niet in Robbie Williams, hè, maar in de videoclip. En George Michael, ja, die is ook vaak tegen de censuurmuur gelopen. En dan natuurlijk Will Smith, die mag zelfs 10 jaar niet meer binnen op de Oscars. Gelukkig is ABBA er om alles toch nog een beetje in balans te houden.
0: Allee, merci dan aan Agneta, Bjorn, Benny en Annie Fried. En vooral aan uzelf. Klinken op onszelf, dat doen we nu met deze Tournée General. Laat het smaken! Tournée General! Heb je nu meegeroepen, Lenke, met Tournée General? Dat is de eerste keer, dames en heren, ooit dat ze... Zijn daar beelden van? Online, zijn daar beelden van?

0: Alsjeblieft, uw tournee-generaal. Ik hoop dat hem gesmaakt heeft.
1: En jawel, jawel. We gaan het nog eens zeggen, want het is de grote finale van Op Congé met Chance Muziek Café. Straks wint één iemand een trip voor twee naar Zuid-Tirol met Sky Alps.
0: Laatste kans om mee te spelen? Stuur nu. Ik wil vakantie in de app. Dat mag, zoals Paula stuurt ook. Vakantie zijn. Of zoals Veronique met emojikjes van de beach en zonnetjes en zo erbij. Enthousiasme wordt beloond.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Bekijk jij de menukaart al online voordat je op restaurant gaat?
4: Dat is de normaalste zaak van de wereld.
3: Maar hoe kan dit?
4: Jij komt ergens binnen en je hebt geen flauw idee wat je gaat bestellen.
3: Nee, daar heb ik dan de menukaart voor en dan begin ik te kijken.
4: En
3: ja,
4: wat doe je dan als er nu echt niks tussen staat dat je lekker vindt?
3: Maar enfin, zo moeilijk ben ik niet, Sander.
4: Dat is deel van het voorspel, van de voorpret.
3: Van het voorspel?
4: Ja.
3: Oh, het is top dat jij de dessert nog altijd.
2: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Mama, is mijn broodels klaar?
6: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
7: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
5: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken op het wijnfestival. Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
9: Oh, dan de thee. En de thee?
8: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: En de thee.
8: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
11: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
12: Hier Pipa de kat.
13: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
12: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
13: Je kunt ook vriend worden.
12: Van Maxizo.
13: De dierenwinkel met de lage prijzen.
12: Dan krijg je de specialetjes.
13: Plezante tips, eerste klas advies.
12: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
13: Daar zijn vrienden voor.
12: Ah ja.
13: Ah ja.
12: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
13: Goed voor het baasje.
14: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
15: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
16: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
17: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
2: Van 3 tot 6, Chance Muziek Café. Nostalgie.

0: Angers met Chance Muziekcafé.
1: Ja, het is donderdag 1 oktober, het moment van de waarheid in Chance Muziekcafé. 4 dagen lang hebben wij gezocht naar wie we op congé mogen sturen. En vandaag gaan we het weten, gaan we de winnaar van die fantastische reis naar Zuid-Tirol kennen. Ik ga de prijs nog eens even overlopen. Ja, vluchten heen en terug vanuit Antwerpen, rechtstreeks naar Bolzano met Sky Alps. 3 overnachtingen in het 5-sterrenhotel, Falkensteiner Hotel, Kroonplatz. Allemaal geregeld dus via Sky Alps Holidays. Maar de man die momenteel al met 1 been in het vliegtuig staat, is onze kandidaat van maandag. Dag Sam.
2: Dag Sean, dag Lenke.
1: Hallo, hallo.
3: Sam, jij zette maandag al een monsterscore neer. 8 fragmenten meteen foutloos aangevuld, alsof het niks was. Je staat dus nog altijd aan de leiding. Op dit moment is het zowat met zweetpolletjes te doen en zo?
2: Het is niet meer zweten, het is emmers vullen.
3: Oké, dan gaan we je hopelijk binnen enkele minuten uit je lijden kunnen verlossen. Sam, want 1 persoon kan jou nog van die fantastische reis naar Zuid-Tirol houden. En dat is onze kandidaat van vandaag. Kandidaten, mag ik zeggen. Ah, hallo, goedenavond, Lisbeth uit Merksplas.
4: Ja, goedenavond.
3: Daar zijn we. Lisbeth, jij liet ons weten in de app ook dat je nood hebt aan vakantie. Vertel.
4: Ja, wij zijn verhuisd deze zomer, dus we hebben geen vakantie gehad. We zijn verhuisd over een nieuwbouw. Dus er zijn ook verlofdagen, maar geld is op.
3: Ja, oké, dat snappen we heel goed. Ja. Je weet wat je te doen staat, hè, Lisbeth. Sam staat op 8. Ja. 8 songs foutloos aangevuld. Dus als jij naar het Falkensteiner Hotel Kroonplatz in Zuid-Tirol wil vliegen, ja, dan moet je het nu beter doen. Moet je nu 9 liedjes foutloos kunnen aanvullen. 8 is niet genoeg. 9 correcte antwoorden. Je mag het zeggen, je mag het zingen, maar zorg vooral dat het correct is. Oké?
4: Ja.
1: Oké, Lisbeth. En ja, ook Sam. Het is mega spannend. We gaan het gewoon niet langer trekken. Jezus. Want ja.

0: Weer juist. Fragment 5 is dit.
1: No.
0: Weer juist. Dus we zitten aan fragment 6.
2: Sam, die moet enorme zweetokselken zijn. Alles erop en eraan. Gewoon zweetwenkbrauwen, denk ik.

0: around.
1: Klopt. En ze gaat nog verder. We zochten around. Oké, fragment 7. You
0: are my fire.
1: Ja, goed bezig, Lisbeth.
2: Hé, maar aan hoeveel zitten we?
1: Dat was fragment 7.
2: Ja, maar dan moet het nu gebeuren, hè?
1: Dit.
2: Ik ben een tikker.
1: Is fragment 8.

0: Da, maar welk woord is dat?
1: Herhaal het nog eens. Helaas, daar loopt het mis op fragment nummer 8. Het was Le Cafard dat we zochten.
2: Oh, dat weet ik zelfs niet wat wil zeggen.
0: Le Cafard, kakkerlak, blijkbaar in het Frans.
2: Oh, ja.
0: Ja, dat de kakkerlak het u nog gedaan
1: heeft. Oh, Lisbeth, maar wel geweldig gespeeld. En dat betekent, Sam, zet die koffers maar al klaar, want jij bent de winnaar.
0: Is even weg. Kom het niet meer aan. Sam? Ja, Sam!
3: Yes?
0: Je zegt gewoon een maat.
3: Ja?
0: Woe!
3: Oh, mij met een tikkermaat.
1: Oh, je hebt ongelooflijk goed gespeeld, Sam. En ja, het is niet gelukt, hè, om jouw score van 8 kapot te krijgen. Jij gaat dus naar met Sky Alps vanuit Antwerpen naar Bolzano. Je mag daar 3 nachten gaan genieten. Pure luxe wellness. En ik hoor dat jij daar helemaal klaar voor bent.
3: Zeker en vast.
0: Amai, de groeten daar thuis. Grote held nu voor dit en de komende jaren.
3: Ik kan dat zien. Merci.
0: Salut, vriend.
1: En nu gaan kuisen. Yo, al dat zweet.
0: Ja, al dat zweet. Succes met al die emmers zweet. Bye. Ja.
1: Ciao.
0: Man, ben een tikker zelf even bekomen, jongens.
4: Let me see you dance, man.

0: En zo gaat Sam lopen met die congé hier in Chance Muziekcafé naar Zuid-Tirol met zijn tweetjes en vrouw Sharon. Stuurt ook nog twee keer dank u, Lisbeth. Oh, dank u, Lisbeth. Ja, Lisbeth, ik heb het er niet om gedaan, maar kijk, de mensen zijn u toch dankbaar. En goed gedaan, ook goed gespeeld. Was niet makkelijk.
1: Mooi, hoor.
2: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
2: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig... om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak... Maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton.
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemstersmaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
10: Beemster kaas. Lekker! Echt lekker!
11: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
12: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
13: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
14: Bell & Bo.
15: Ben je op zoek naar je eerste job?
16: Zo klaar voor.
15: Of is het tijd voor een carrière-switch?
16: Ja, zo klaar voor.
15: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
16: Zo klaar voor.
15: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
17: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
18: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
19: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
20: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
21: Download nu de Nostalgie-app en kijk mee achter de schermen.
22: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
2: Chance Muziekcafé
23: met Sean en Lenke.

0: do.
1: Het weer met Erwin.
2: Hey Erwin. Het is jeudredi, hey. Dat is zo al ja, richting weekend, maar het is precies vanavond ook al wel terrasjes weer, hè?
3: Ja, het ziet er goed uit voor vanavond. Voilà. Het wordt zelfs alsmaar beter. Afgezien van één enkel buitje, want ik zie dat er straks nog één buitje richting provincie Antwerpen reist, wordt het droog met enkele uren zonneschijn nog. En dat betere weerwerk, dat is de aanzet tot alweer een nieuwe weersverbetering. De zoveelste. Morgen begint hier en daar nog wel met wat nevel en mist, maar al snel breekt overal de zon door. En uiteindelijk wordt het een zonnige, droge en zachte vrijdag bij 20 graden. En ook het weekend ziet er goed uit hoor. Verloopt droog, erg rustig, staat amper wind. Zodat er wel wat ochtendgrijs ontstaat. Dat niet altijd even snel optrekt. Vooral op zondag komen meer wolken tevoorschijn. Maar het ziet er in feite allemaal erg goed uit. Geen reden tot klagen bij temperaturen telkens in de buurt van 20 graden.
4: Oké. Okay. Dankjewel, Erwin Franks. En tot morgen vroeg bij Sander en Veronique.
3: Oké, tot dan. Nostalgie. We are music.

Henker en ik doen de deuren van ons muziekcafé toe voor het weekend. Maar het feestje blijft gewoon doorgaan hier bij Nostalgie. Met morgen het Mazing Café met Sie en Toon. En zo dadelijk Top 3000 Heroes, waarin je onder andere te weten komt hoe de meest succesvolle meidengroep van de jaren 90 plots veranderde in een bende overvallers die hun eigen platenbaas gijzelden om hun zuurverdiende geld op te eisen. Tony Talboom nu vanaf 6 uur in Top 3000 Heroes.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
0: Voor de volle 100%. Met de Pro van...
2: Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Go Yellow!
7: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
8: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
14: Ah. Onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
15: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
16: Nostalgie. Een goede avond, het is 6:02. Ik ben Fraukje Kaljon. En er komen nog extra details naar buiten over het Vlaams begrotingsplan. De Vlaamse regering bespaart ook fors op cultuur. In totaal vloeit er zo'n €47 miljoen minder naar de cultuursector. Een 30-tal kleine en middelgrote musea verliezen een derde van hun subsidies. Het kunstencentrum Bozar verliest zelfs al hun subsidies. En openbaar omroep VRT moet dan weer €10 miljoen extra besparen. De vakbonden reageren woedend en kondigen een staking aan over 2 weken. En ook de Zoo Antwerpen en Blankendaal verliezen miljoenen subsidies. Het leerlingenprotest in Luik is uit de hand gelopen. De politie heeft 6 mensen opgepakt. 3 van hen zijn ook aangehouden. Vanmorgen brak er in Luik spontaan protest uit tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar het liep al snel uit de hand. De actievoerders gooiden met projectielen naar de scholen en naar de politie. Een directielid van een school werd ook aangevallen. Ook in Frankrijk escaleerden de scholierenprotesten. In 2 scholen hebben relschoppers brand gesticht. De Franse premier Le Cornu heeft al een crisis vergadering bijeengeroepen. En de buschauffeur van Tros Bijjaard, die deze week positief testte op alcohol achter het stuur, is ontslagen. Dat bevestigt het busbedrijf. De chauffeur werd betrapt tijdens een controle van werkgever De Lijn in Beugenhout in Oost-Vlaanderen. Hoeveel hij had gedronken is niet duidelijk, maar de controle gebeurde vlakbij de plaats waarin mij 4 mensen stierven bij het schoolbusdrama met een andere chauffeur van Tros Bijjaard. Die busfirma kwam daarna nogal meermaals in opspraak.
5: Nostalgie weer.
16: Vanavond nog enkele buien. Later vannacht wordt het droog met minima tot 12 graden. Morgen vrij zonnig en 20 graden. Ook zaterdag blijft het nog heel zonnig. Zondag krijgen we iets meer wolken, maar de zon komt er wel nog regelmatig door. Met weekend maxima tot 21 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: De 3 van Nostalgie.
17: Wij zijn
18: Nostalgie.
5: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je €5.000.
2: De speurtocht start maandag om 7:30.
6: Top 3000 Heroes.
18: Tony Talboom.
19: En ik heb een popdiva mee die alles durfde stilleggen tijdens de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. Maar hier gaat ze gelukkig wel zingen. En dat is meteen na Paul Simon en Aswad. Nostalgie.

0: As What and Shine, dat doen we hier ook elke dag. De hits laten shinen bij Nostalgie. Vanavond dus ook, met straks die witte koppetjes van Brass uit de 80's.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Maar eerst Adele. We gaan terug naar de prestigieuze Grammy Awards van 2017. Ze mag een emotioneel eerbetoon brengen aan de overleden legende George Michael. Miljoenen mensen kijken wereldwijd live mee. Maar al na een paar zinnen hoort ze dat de klank in haar oren niet helemaal klopt, waardoor ze een klein tikkeltje vals zingt. Ja, de meeste artiesten zouden zich uit schaamte door het nummer heen worstelen, maar Adele die doet het ondenkbare. Ze stopt midden in het nummer, gebaart naar de liveband dat ze moeten ophouden en vloekt heel luid door de microfoon. Live op televisie zegt ze met tranen in haar ogen: "Het spijt me, maar we moeten opnieuw beginnen. Ik kan dit niet verpesten voor hem." De hele zaal kijkt mee en houdt de adem in. De band zet het nummer opnieuw in en Adele brengt een loopzuivere, magistrale versie die iedereen kippenvel bezorgt. Haar pure perfectionisme leverde haar na de show geen kritiek op, maar een staande ovatie van de hele muziekwereld. Dit toont aan wat voor een ras echte hero ze is. Want misschien was dat het mooiste eerbetoon aan George Michael. Adele wilde liever opnieuw beginnen dan hem één noot minder te geven dan hij

0: The musical Grease, al sinds de 70s. En heeft nog niks van zijn glans verloren. Straks You're the One That I Want van John Travolta en Olivia Newton-John. Ja, en hoe kan het dat de man die de basis legde voor een van de grootste dance tracks aller tijden jarenlang in een dakloze opvang leefde terwijl er een gigantisch fortuin op hem lag te wachten en daar zelf niks van af wist? Dat mysterie wordt ontrafeld binnen 10 minuten hier in Top 3000 Heroes.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan.
5: Ibiza. Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
9: Nee.
10: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
13: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
14: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
15: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
16: Oh, dokter, het gaat niet meer.
17: Oei, en hoe lang speelt het dan?
16: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
17: Oh, klassiek geval.
16: Is het nog te redden?
17: Nee. Tijd voor iets nieuws.
16: En waar vind ik dat?
17: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
16: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
17: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
16: Gratis?
17: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
18: Macri, waar beter slapen begint.
19: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
20: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
21: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
22: De Brusselse invasie.
23: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
21: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
23: Oh. Niklas, daar joh.
21: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
23: Wat toch is proberen een douche te pauwen hier, Toast.

0: onderweg naar Accelerate.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Maar eerst terug naar eind jaren 70. De Liberiaanse muzikant Eddie Jones die neemt in Parijs More Spell on You op. Geen grote hit. Zijn carrière dooft uit en Eddie die verdwijnt langzaam uit de muziekwereld. Of toch niet helemaal. Ruim 20 jaar later ontdekken twee Franse producers een paar seconden uit die opname. Ze knippen, vervormen en herhalen het stukje en bouwen er een van de grootste dance anthems van de Nillies rond. One More Time van Daft Punk. De rechten die worden netjes betaald aan de Franse firma die Eddie's oude opname bezit. Alleen, er is één probleem. De firma kan Eddie Jones niet meer vinden. Hij lijkt spoorloos van de aardbol verdwenen. One More Time wordt ondertussen miljoenen keren verkocht en gestreamd. Maar waar is Eddie? Uiteindelijk gaat een Amerikaanse krant op zoek naar hem. En ontdekt dat Eddie Jones na een beroerte in een dakloze opvangcentra in Los Angeles is beland. De hele wereld had 20 jaar lang gedanst op muziek van hem, terwijl hij daar geen flauw benul van had. En zelfs meer, Eddie Jones had geen cent van al die opbrengsten gezien. Pas in 2021 kreeg hij zijn royalties uitbetaald. En toen ze uiteindelijk One More Time lieten horen aan Eddie, zei hij rechtuit dat hij eigenlijk zijn originele versie veel beter

0: Axel Red en Sensualité. Hoe veranderde de meest succesvolle meidengroep van de jaren 90 in een bende overvallers die hun eigen platenbaas gijzelden om hun zuurverdiende geld op te eisen? Een razende thriller straks na Huey Lewis en Earth, Wind & Fire in Top 3000 Heroes.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. En meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Nu ook in je Maxizo-winkel.
3: Hallo!
2: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be. Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: De beste volle vaan maken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
11: Maffa.
10: Lidl, dat kan tellen.

0: Voor wie het nog niet weet, morgen vroeg om 7:15 kan je hierbij tickets scoren voor Disneyland Parijs. En straks vanaf 7:00 de beste playlist van de avond met onder meer Kate Bush, Queen en Bonnie Tyler.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En dan nu terug naar de 90s. De dames van TLC die schrijven geschiedenis. Hun album Crazy Sexy Cool verkoopt als eerste vrouwelijke band meer dan 10 miljoen exemplaren. De plaat brengt maar liefst $75 miljoen op voor het platenlabel. Maar door een wurgcontract krijgen de meiden zelf amper $50.000 per persoon. Lid Lisa Left Eye Lopez pikt dit niet. Ze trommelt een groep ex-gedetineerden op uit haar afkikcentrum en stormen het hoofd kantoor van Arista Records binnen. Ze trappen een jonge Puff Daddy uit zijn vergadering, barricaderen de deuren en gijzelen platenbaas Clive Davis in zijn eigen kantoor. Terwijl ze de bewaking dwingen op afstand te blijven en alle gouden TLC-platen van de muren trekken, rukt de politie massaal uit om de situatie te beëindigen. TLC gebruikte de chaos uiteindelijk als enorme hefboom om hun faillissement aan te vragen en hun contract open te breken. Ze eisten hun succes op, desnoods met geweld. Succesvol en rijk. Het blijkt in de muziekwereld soms heel ver uit elkaar te liggen.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Waar kun je er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Amai, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad inzamelcubus in je brievenbus.
6: Ah, ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Bessimo!
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
10: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
11: Lekker, echt lekker. Nostalgie.
12: Een goede avond, het is bijna 6:55. Het nieuws met Vroukje Kaljon. En een primeur in ons land. Er worden voor het eerst meer elektrische auto's gekocht dan diesel- en benzineauto's. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. Meer dan de helft van de ingeschreven wagens is volledig elektrisch. En opvallend, steeds meer gezinnen kopen elektrisch, terwijl dat tot nu toe vooral bedrijven en ondernemingen waren. En dat is een belangrijke verandering, zegt Febiac. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke is de jury in beraad. De pleidooien zijn afgelopen en de jury gaat nu beslissen of de aardappelboer uit Waardamme schuldig is aan moord op zijn 2 dochtertjes en poging tot moord op zijn ex-vrouw of hun moeder. Van Haverbeke kreeg daarnet het laatste woord. Hij herhaalde nogmaals dat hij spijt heeft van wat hij heeft gedaan en hij zou de klok willen terugdraaien. Van Haverbeke riskeert levenslang. En Spanje wordt geteisterd door stevig noodweer. Na het zuiden geldt nu ook code rood aan de oostkust. Vooral in Valencia en Castellón verwachten de weerdiensten hevige regen tot wel 250 liter per vierkante meter. Alle parken, tuinen en begraafplaatsen zijn gesloten en in sommige scholen zijn er ook geen lessen.
10: Nostalgie weer.
12: Vanavond nog enkele buien. Later vannacht wordt het droog met minimaal tot 12 graden. Morgen vrij zonnig en 20 graden. Ook zaterdag blijft het nog heel zonnig. Zondag krijgen we iets meer wolken, maar de zon komt er wel nog regelmatig door. Weekend maximaal tot 21 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: De 3 van Nostalgie.
13: Wij zijn
14: Nostalgie.
10: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je €5000. De speurtocht start maandag om

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Hier Pipa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo.
6: Hallo.
4: Beste katten en honden.
5: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
4: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
4: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
5: Ze zal het wel doorkrijgen.
4: Tot binnenkort.
7: Nu ook in je Maxizo-winkel Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
4: Mannekes, Pompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
5: Dacht het wel.
4: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
12: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
13: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
12: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
14: Ja, dat was de deur.
13: Ja.
14: En wat nu?
13: Ik bel direct de makelaar.
12: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
16: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedenavond. De jury van het assiseproces in Waardamme heeft zich teruggetrokken. Op dit moment bespreken ze of Chris van Haverbeke schuldig is aan dubbele kindermoord en over de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Journalist Klaas Daneel heeft dat proces gevolgd.
5: Over de eerste twee zaken is er weinig twijfel. Van Haverbeke heeft dat ook bekend. Ook zijn advocaat vraagt aan de jury om op die vragen gewoon ja te antwoorden. Het grootste discussiepunt zit zich wel nog in die derde vraag over de moordpoging. De advocaat vraagt eigenlijk om daar nog altijd nee op te antwoorden.
4: Het laatste woord in dat proces was voor Van Haverbeke. Hij heeft gezegd dat het hem spijt en dat hij de klok terug zou willen draaien. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn twee kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. De man zou niet te snel gereden hebben. Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
3: De 3 van Nostalgie.
6: Wij zijn
7: Nostalgie.
3: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Bekijk jij de menukaart al online voordat je op restaurant gaat?
2: Dat is de normaalste zaak van de wereld.
1: Maar hoe kan dit?
2: Jij komt ergens binnen en je hebt geen flauw idee wat je gaat bestellen.
1: Nee, daar heb ik dan de menukaart voor en dan begin ik te kijken.
2: En
1: ja,
2: wat doe je dan als er nu echt niks tussen staat dat je lekker vindt?
1: Maar enfin, zo moeilijk ben ik niet, Sander.
2: Dat is deel van het voorspel, van de voorpret.
1: Van het voorspel?
2: Ja.
1: Oh, het is top dat jij dan dessert nog altijd.
0: Luister ook morgen naar...

0: twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic, Good Shape, Two Brothers on the Fourth Floor en DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De vijf beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Zin in nog meer muziek?
4: Hey everybody, take a look at me.
3: Ontdek de digitale nostalgiezenders in onze app.
0: Nostalgie 80s. Of relax.
3: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
0: De 3 van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
0: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5... en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor assize komen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem. Die werd eerder al veroordeeld voor moord. Een derde verdachte zou mee het lichaam van Heidi begraven hebben, maar wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK Korte Baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille, hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
0: De 3 van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
0: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag.

0: De drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om